0: Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: touch in the afternoon.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

altijd willen blijven met ze. En ik twijfel of we ooit betere tijden kennen. We blijven relativeren, niet overdrijven met ze. En ik wil niet eens dat mensen het begrijpen met ze. Die drukte maken ze, ik word stil van ze. We hielden scars en heel weinig zorgen over. Ik moet nog steeds wennen aan geschreeuw van je. Maar lach je samen als laatst is het oor verdoven. Weinig dingen die me nu nog raken. Ook al spreken we nu minder, ik sta altijd naast je. Want ik ging door de hel op aarde, maar we gingen samen.

Want soms dan denk ik terug aan de jaren, zing uit volle borst hazes, emotieloos doorgaan, ik smacht naar wat traan. Er is zoveel moois hier, maar niets kan evenaren. Wij zijn broeders voor het leven, wij zijn veteranen.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, in de 20-leider Eerdmans opent de deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Co-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog, bij overwegend een bewolkte weerhemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, in de 20-leider Eerdmans opent de deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Pro-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen Knoopendijl en Wadenoijen 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar één rijstrook dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug 8 kilometer met een half uur oponthoud. Het wegdek is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag donderdagochtend 17 september alweer. En ik ben Rhea, ik ben de komende 3 uur bij je met de allerleukste plaatjes, de meest nutteloze weetjes, het meest opmerkelijke nieuws en natuurlijk ruimte voor jouw verzoekjes. Dat doe ik gelukkig niet alleen, dat doe ik vandaag met de allergezelligste collega Pasquinel.
1: Goedemorgen Rhea.
0: Goedemorgen.
1: Weer zo'n heerlijke donderdagochtend om weer lekker samen met jou te zijn.
0: Ik vind het helemaal gezellig en wat nog veel leuker is dat wij zojuist lekker samen hebben staan niezen in de tuin.
1: Ja, dat is waar.
0: Want er is iemand het gras aan het maaien. En we wilden toch even een beetje opsnuiven. Dat toch?
1: Ja, dat ruikt altijd naar lente. Maar dit ruikt nu toch wel een klein beetje naar herfst.
0: Het is toch wel een klein beetje herfst,
1: inderdaad.
0: Ik denk
1: dat de tuinman het voor de laatste keer misschien nog 1 keer.
0: Nog 1 keer?
1: Ik denk dat ik nog 1 keertje kon doen.
0: Denk je?
1: Denk ik. Hoop ik. Want dat betekent dat de temperatuur nog flink boven de 12 graden is.
0: Precies. Nou, dat is. Wist je trouwens dat die geur van gras een noodsignaal is eigenlijk?
1: Dat is
0: als het gras wordt gesneden of beschadigd, dan geven ze andere planten een waarschuwing. Er is een insecten. Er is gevaar. Er komt iemand met een schaar aan.
1: Vandaar dat ik die boom net van voorbij zag rennen.
0: Ja, precies. Dit is helemaal wat er gebeurde. Jij dacht nog, het is een man in een pak. Nee, het is gewoon de spar die er vandoor gaat.
1: Ik dacht, die man was in zijn camouflagepak die hier had. Dus dat was toch geen boom.
0: Ja, heel mooi. Er is de geur van vers gemaaid gras. Ik ben op zoek naar de naam daarvan. Want ik herinner me namelijk dat het een naam had. Petrigoor. Hè, daar zijn we.
1: Het is wel een makkelijke naam.
0: Petrigoor.
1: Nou snap ik waarom jij hem niet hebt onthouden.
0: Ja, snap je? Het was wel even een dingetje. Goed, van gemaaid gras gaan we naar de dag van vandaag. Want zoals altijd vragen wij ons hardop af. Wat voor dag is het vandaag? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, zeker wel. Het is namelijk 17 september, dat zei ik net al. En het is vandaag Wereldpatiëntveiligheidsdag.
1: Zo. Ik kon hem nog niet.
0: Ik wist dit ook niet.
1: Nee.
0: Nou ja, een dag van de Wereldgezondheidsorganisatie die draait om iets wat vanzelfsprekend klinkt, maar het niet altijd is. Zorg moet niet alleen helpen, maar ook veilig zijn. Nou ja, en wat bedoelen we daarmee? Nou, het thema van 2026 is veilige zorg bij niet overdraagbare aandoeningen. Nou, denk aan hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, chronische luchtwegaandoeningen. Mensen die buiten in het gras staan ruiken. En met zulke aandoeningen, die mensen hebben vaak jarenlang met verschillende behandelaars, medicijnen en controles te maken. Want ieder, ja, weet je komt er niet vanaf. En juist dan kan er onderweg informatie verloren gaan of kunnen er fouten ontstaan bij de overdracht van de ene arts naar de ander.
1: Ja.
0: Nou ja, veilige zorg is daarom teamwerk. Zorgverleners moeten goed overdragen en patiënten moeten vragen mogen stellen. Waarom krijg ik dit medicijn? Wat zijn de risico's? Wat moet ik doen als iets niet goed voelt? Nou ja, kritisch zijn betekent niet dat je lastig bent. Het betekent dat je meedoet aan je eigen zorg. Dus vandaag, vraag door. Als je iets hebt, luister goed en spreek je uit. Soms helpt het ook als je naar een arts moet en je weet van nou, ik ga een nieuw medicijn krijgen of ik ga een gesprek aan over wat ik heb. Dat je gewoon een lijstje maakt thuis al. Want vaak vergeet je het, hè? Dan zit je er tegenover en dan denk je.
1: Ik zit aan iets anders te denken, dus ik moest lachen.
0: Oké.
1: Okay. Dat moet je dus niet bij de apotheek doen.
0: Nee.
1: Want dat kost je gewoon geld, hè?
0: Ja, ja dat noemen ze advies.
1: Dat krijg ik gewoon een rekening.
0: Ja, en heb ik
1: 4 medicijnen gehad. Ja. En daar staat 4x7,50 onder eerlijk medicijn. Want dat is dan
0: uitleg
1: van het medicijn. Dan denk ik, je geeft me een 3 A4'tjes met een nietje die ze aan elkaar vasthoudt met hoe het medicijn is, wat voor bijwerkingen en weet ik.
0: En vaak op zijn kop gekopieerd ook nog.
1: Ja, en daar moet ik dus 7,50 voor betalen.
0: Ja, het is heel.
1: En dat is gewoon wettelijk vastgesteld en daar kan je niets aan doen.
0: Nee, ja, dus tenzij je gewoon zegt, ik weet al hoe dit werkt, laat het ding maar zitten. Dan moet je heel snel zijn met dat zeggen.
1: Ik teken vaak al niet eens meer goeiemorgen.
0: Je bent gewoon bang dat er iets mee gebeurt.
1: Niks zeggen.
0: Nee, leg maar neer. Het is oké. Ja, dat snap ik wel. En dat geldt overigens, mijn vader had zo'n tandarts. Die man die zei op een gegeven moment, flost u? En mijn vader zei, ja, maar doet u dan ook zus en zo? Mijn vader, zus. Zo, nee, dat niet. Nou, er stond er ineens €20 op zijn rekening. Advies over flossen. Zo, hoe is het met je? Nou, maar het kan ook goed gaan. Er zijn ook gewoon artsen die dat snappen dat dat onderdeel is.
1: Hebben wij vandaag geen goed advies voor de luisteraars om gewoon hier te blijven luisteren? Dat kost niks.
0: Dat kost helemaal niks, precies. En zorg dat je wegblijft van bad medicine.

0: het opmerkelijke nieuws.
1: Met Pasquinel en Rea. Ik heb een opmerkelijk nieuwtje gevonden. En dat wil ik graag met je delen. Je hebt er ook eentje gevonden volgens mij.
2: Ik heb er ook een gevonden, ja.
1: Maar laat ik beginnen met die van mij. Heb jij nog een bibliotheekkaart? Ben je nog lid van de bibliotheek?
2: Zal ik jou vertellen? De laatste keer dat ik lid was van de bibliotheek was nog op de basisschool.
1: Waarom ben ik niet verbaasd? Nee, ja, nou, ik heb hem nog wel, een bibliotheekkaart. En voor de mensen die denken, en wat de Wii-kaart? Een bibliotheek is een plek waar je met een leuk pasje boeken, tijdschriften, video's zelfs kunt... maar dat is wel echt voor de mensen die nog dvd's draaien. Kunt lenen, maar er gebeuren ook heel veel activiteiten rondom het bevorderen van het lezen. Je kunt het ook gebruiken als een hele fijne studieplek. Ik heb heel mijn examenjaar gewoond in de bibliotheek, omdat ik anders thuis veel te veel afgeleid werd door van alles. En in de bibliotheek moet je stil zijn, dus dan ging het studeren wat beter. En als je een boek leent, dan mag je hem natuurlijk niet forever houden. Dan is het de bedoeling dat je hem na de leentijd, meestal een week of zes, weer terugbrengt. Ben je dan nog niet door het boek heen, omdat het zo'n pil is, ja, dan kun je weer terug en dan moest je hem verlengen.
2: Nou, dat is daarom, ik denk dat mijn pasje daarom ingenomen is door mijn moeder.
1: Ja, omdat ze dacht, die jongen die brengt niks terug.
2: Nee, ze waren altijd de bibboetes aan.
1: Ja, want dat is het. Als je dus te laat inlevert, en dat heeft met name te maken met dat mensen misschien dat boek wel willen lezen. En de bibliotheek heeft gezegd, nee, maar het is terug over zes weken, kom maar. En dan kwamen ze, en dan was het boek er niet, want er was nog bij Pasquinel. Nou, dan kreeg Pasquinel daar een boete voor. Niet heel veel. Dat is volgens mij 10 cent per dag of zoiets.
2: Ja, daar een paar euro's of
1: maar
2: guldens
1: goed,
2: toen.
1: Als je dat maanden laat liggen, dan loopt het lekker op. Er is iemand kampioen te laat terugbrengen. Nou ja, degene die het origineel heeft geleend, die is niet meer, kan me niet voorstellen. Want niet zo heel lang geleden, om te precies te zijn, een paar dagen terug, werd het 19e eeuwse tijdschrift The Century Illustrated Monthly Magazine teruggebracht naar de bibliotheek in de Amerikaanse staat New Hampshire. Dan denk je, hoeveel te laat was dat ding? Dat ding was 132 jaar te laat.
2: 132 jaar?
1: Ja. Ja. Ja, de openbare bibliotheek van Concord, dat is de hoofdstad van New Hampshire, die meldt dat het te laat ingeleverde nummer van september 1894 vorige week is teruggebracht. Ja, de bibliotheek had eerder een bevriezing van de boetes aangekondigd. Het tijdschrift is 48.222 dagen te laat ingeleverd. En daarvoor zou een boete van ruim 10.000 euro zijn gerekend. Vind ik nog meevallen. Ja, nou ja, John, dat was de meneer die het tijdschrift terugbracht, die zei dat het al tientallen jaren in zijn huis rondslingerde. Hij zei ook dat hij geen idee had hoe het daar was gekomen. Ja, ja, John, je hebt het gewoon geërfd van je opa en die heeft het weer geërfd van zijn opa en die, nou ja, dat. Hij besloot het terug te brengen nadat hij in de plaatselijke krant had gelezen over de bevriezing van de boetes. Dus hij dorst het eerst dus ook niet terug te brengen, want hij denkt, ja, dan moet ik straks 10 ruggen gaan betalen voor een tijdschrift waar ik eigenlijk niet eens van weet hoe het hier is gekomen. Nou, we hebben heel veel blije gezichten gezien sinds we onze boetevriesmaatregel hebben aangekondigd, al dus de bibliotheek. Natuurlijk verwachten we dat boeken die al lang geleden ingeleverd hadden moeten worden, teruggebracht zouden worden. Maar we hadden niet verwacht dat er iets uit de late 19e eeuw zou komen.
2: Maar wat is dan het boetelimiet? Is dat ergens?
1: Er is geen limiet. Maar ze hebben nu gezegd, we bevriezen het, zodat jullie nu alle achterstallige dingen kunnen inleveren. En dan beginnen we met een schone lei. Want daarna gaan ze natuurlijk weer gewoon heffen. Hmm. Ik denk dat ze geen boeken meer hadden liggen. Dat ze dachten, we moeten dit wel doen, want er kan niemand wat lenen. Ja, en het is misschien te laat, maar het is nooit echt te laat.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met Pasquinel.
2: Ja, jij had een opmerkelijk nieuwsje gevonden. En ik heb ook een opmerkelijk nieuwsje, een verrassend nieuwsje gevonden.
1: Oh, vertel mij alles.
2: Wij hebben natuurlijk voor de kleine luisteraars ook wel eens een hulp Sinterklaas in Nederland.
1: Ja, zeker. Ja, want de echte Sinterklaas, die natuurlijk hartstikke druk is, ja, die heeft ook maar twee handen.
2: Ja, en dan hebben wij in Nederland hebben we er ook eentje. En dat is Stefan van der Wallen.
1: Stefan van der Wallen.
2: Maar wat is daarmee? Die gaat na 15 jaar het stafje erbij neerleggen.
1: Is die al 15 jaar hulp Sinterklaas?
2: Ja, heb ik het idee dat het pas tussen de 5 en de 10 jaar is of zo. Maar het is 15 jaar al.
1: Echt waar? Ja. Oh, wat erg. Oh, wat voel ik me ineens oud. Oh, het Sint zal zich ook oud voelen.
2: De 61-jarige acteur vervulde de rol al sinds 2011.
1: Wauw. Ja, nou ja, dan is het inderdaad 15 jaar. Maar, dat is allemaal heel fijn voor meneer Van der Wallen dat hij met pensioen mag. Maar ik heb wel even een vraag. Wie dan gaat helpen?
2: Nou ja, hij geeft aan dat het met pijn in zijn hart en na 15 jaar de rol heel erg heeft gespeeld. En hij wenst zijn collega heel veel succes. Er is nog niet heel echt officieel naar buiten gebracht. Maar daar gaat in de ronde dat Daan Schuurman...
1: De staf gaat overnemen. Oh, maar dat zou ik enig vinden.
2: Ja.
1: Dat is volgens mij een hele goede hulp, Sinterklaas.
2: Dat denk ik ook.
1: Jemig. Ja. Nou, dit is inderdaad wel een bijzonder nieuwtje. Ja, kijk, het is pas september. Laten we wel wezen.
2: Maar de pepernoten liggen er al.
1: Dat wou ik net zeggen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knoopendijl en Wadenoijen 5 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. De rechte rijstrook is dicht. Elders op de A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zitten daar scheuren in het wegdek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken 9 kilometer met 1.5 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je hoorde Chemise met She Can't Love You. Nou ja, dat zal je maar gezegd worden, potversnokkendorie. Ja, ze wilde zichzelf natuurlijk een beetje in de kaart spelen. Welkom terug, lieve luisteraars en lieve Pasquinel. Ja. Dit is ook een vraag voor jou. Elke dinsdag is er gelijkspel met Deborah, meestal met Monique, maar die is even lekker op vakantie. Dus dit keer was jij er gezellig bij.
1: Ja.
0: En in gelijkspel zit altijd een bijzondere sport. Zo hebben wij bureaustoelracen voorbij horen komen. Teenworstelen, slakkenrace. Volgens mij was er polo onder water met een... Nou ja, ik weet het allemaal niet. Deze keer is er ook weer een bijzondere sport besproken.
1: Dat klopt.
0: En ik heb een quiz gemaakt om te kijken of jij wel hebt opgelet. En lieve luisteraar, als je luistert, mag je gewoon meedoen met deze quiz. Het is een multiple choice quiz. Wil je echt meedoen, kun je het antwoord insturen op de vraag. En dat betekent dus dat je A, B, C of D instuurt via 06-34-60-64-64. Ging dat te snel en luister je via de app, kun je gewoon op verzoekjes, dat is dat groene WhatsApp-icoontje klikken. Daar kun je je lettertje insturen. Dat kan ook via de website natuurlijk. En als je meekijkt via de Twitch streamchat en het zwetende gezicht van Pasquinel ziet wanneer die angstig... Nee, dat is helemaal niet waar. Je staat er heel relaxed bij. Dan kun je daar ook je antwoorden achterlaten. Jullie bijzondere sport. Ja, daar ga ik eerst even een fragmentje van Deborah voor draaien. Want zij gaat ons vertellen waar dat nou precies over ging.
2: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend.
0: Dat is gek.
2: De KNVB heeft de trainerstaf voor de nationale teams voor het seizoen 20.
0: Dat is mooi. Ik vraag aan Deborah een sportfragmentje. En wat krijg ik? Het sportnieuws. Nou, dat is wel een beetje heel enthousiast. Denk je niet?
1: Ja, denk dat
0: ik denk het wel.
1: Deborah nog een beetje vroeg was.
0: Ik denk dat ze een beetje vroeg was. Ja, inderdaad. Dat ze denkt, ik ga gewoon keihard erin. We gaan eventjes op zoek naar het juiste fragmentje. Want dat moet er toch potverdorie in staan. Ik denk dat het deze is dan. Eens kijken of dat waar is. Gaan we eerst hierheen? Hier is hij. Ik dacht al, wat een harde knal ook kwam die erin. Vul je niet?
2: 17, terwijl Merel van Dongen die rol gaat ver...
0: Nee, nou, ze blijft dit roepen. Wacht even hoor. Ja, ik ben niet voor één gat te vangen, hè, jongens. Dat is niet hoe het werkt natuurlijk. Even kijken, hier ben ik gebleven. Ik ga dit doen. En dan dit.
2: Hou jij van verse pasta en ben je handig met een deegroller? Dan heb ik misschien wel de ideale competitie gevonden voor jou. Wat kan je mij vertellen over de Pasta Olympics?
0: Ha! Nou, ik heb er gevonden, uiteindelijk.
1: Ja.
0: Ik ben niet handig met een deegroller. Ben jij handig met een deegroller?
1: Nou, ik ga jou vertellen. Ik heb mijn eerste opleiding was een bakkersopleiding. Tenminste, ik heb op de François Vertelschool gezeten. Want ik wilde eigenlijk banketbakker worden. Dus ik kan wel een klein beetje overweg met een deegroller. Oh. Dus ik ben nu heel vragend aan te kijken.
0: Nee, niet vragen. Nou, dit is inderdaad wat er gebeurde. Ik denk, sorry,
1: beloofd.
0: Wat? Jij hebt mij nooit verteld dat jij...
1: Om dit soort redenen heb ik
0: het. Ja, nee, ik snap waarom je het niet vertelt. Oh, wauw. Nou... Ja. Nou, dan zou het zomaar kunnen dat je deze quiz echt enorm goed gaat maken. Want verstand van de deegroller en de pasta en de pizza. Heb je ook een pastamaker thuis? Ik ken allemaal mensen die dan...
1: Nee, ik heb geen pastamaker thuis. Nee,
0: nou. Nee. Nou ja, Deborah vroeg ons dus naar de Pasta Olympics. We beginnen met een redelijk eenvoudige vraag, denk ik. Welk iconisch symbool van de Olympische Spelen werd vertaald naar een speciale pastavorm voor de winterspelen van Milano Cortina in 2026. Was dat A, pasta in de vorm van een Olympische fakkel? Waren dat B, pasta in de vorm van Olympische ringen? C, pasta in de vorm van een lauwerkrans? Of D, pasta in de vorm van een Italiaanse vlag met gezellige spinazie en andere tricolore, zeg maar?
1: Jij vraagt altijd vragen. Die Deborah mij niet heeft verteld. En nou sta ik hier weer gewoon voor Jan Lul. Eigenlijk achter die microfoon. Dat ik denk van, het lijkt net of ik dinsdag niet heb opgelet.
0: Het
1: maar
0: gemeen,
1: ja, ik moet gaan gokken.
0: Wat denk jij?
1: Dan denk ik dat ik voor de Olympische ringen ga.
0: Jij gaat voor de Olympische ringen en dat is correct.
1: Goh.
0: De legendarische ineengestrengelde ringen vormde de inspiratiebron voor deze unieke pastavorm.
1: Toch goed gegokt, hè?
0: Dan gaan we naar vraag 2. Wat is het hoofddoel van die symbolische Pasta Olympics en soortgelijke culinaire evenementen? Is dat A, het breken van het werprecord voor de langste sliert spaghetti? Is dat B, het uitvinden van een pastasoort die niet gekookt hoeft te worden? Is het C, het promoten van ambachtelijke tarwe en het Italiaanse culinaire erfgoed wereldwijd? Of is het D, het exclusief voeden van de internationale pers tijdens de Spelen?
1: Volgens mij was dat C.
0: Ik ga het aanklikken. Het promoten van ambachtelijke tarwe en Italiaanse culinaire erfgoed wereldwijd. Dit is correct. Het verbindt sportieve topprestaties met de trots op het nationale, agrarische en culinaire traditie.
1: Ja.
0: We gaan naar vraag nummer 3. Oh, spannend, spannend, spannend. Waarom wordt pasta traditioneel beschouwd als de ultieme brandstof voor Italiaanse Olympiërs en wintersporters in Milaan en Cortina? Is dat A, omdat het de lichaamstemperatuur direct met 2 graden verhoogt in de kou? Is het B, omdat het ontstekingen in de spieren onmiddellijk remt? Is het C, omdat het de enige voedingsbron is die in de vrieskou niet hard wordt? Of is het D, omdat het complexe koolhydraten levert die zorgen voor een geleidelijke en langdurige energieafgifte?
1: Ja, dan ga ik voor D.
0: Jij gaat voor D. En dat is hartstikke correct. Duursporters en winteratleten hebben langdurige energie nodig. En daarvoor zijn de complexe koolhydraten uit doedelmtarwe ideaal.
1: Ja, maar het zijn ook dikmakers hoor, kan ik jou vertellen.
0: Dat want, klopt.
1: Kijk, wij... Hè?
0: Ja, wij die
1: wij
0: niet...
1: bij ADO ja, krijgen ja. Dus ook pasta's voor de wedstrijd. En, maar de staf eet dat ook. Ja. Maar die meiden gaan lekker rennen. Precies. En ik ga op dat stoeltje zitten. En als ik dan 3 keer in de week pasta eet, dat ging niet zo goed, ga ik jou vertellen.
0: Nee, dat snap ik. Ja, het is natuurlijk, kijk, je moet daar wel ook die hoeveelheid bij bewegen.
1: Ja.
0: Ja. Ik snap hem. Vraag 4. Maar je gaat tot nu toe foutloos, hè? Ik wil niet rotdoen.
1: Ik ga steeds rechter staan hier.
0: Ik wou net zeggen.
1: Kom erop.
0: Bij het ontwerpen van speciale thematische pasta's, zoals voor Milano Cortina, waar letten ambachtelijke pastafabrikanten dan extra op, naast dat het er natuurlijk leuk uit moet zien? Is dat A, dat de structuur de saus goed vasthoudt en bestand is tegen de kooktijd zonder papperig te worden? Is dat B, dat de pasta van nature rood, wit en groen moet zijn? En de C, dat de pasta extra snel afkoelt, zodat de sporter het snel kan eten? Of D, dat de verpakking volledig van ijs gemaakt moet zijn?
1: Dan ga ik denk ik voor A.
0: Dat de structuur de saus goed vasthoudt en bestand is tegen de kooktijd zonder papperig te worden. We gaan hem even kijken. Dat is correct. Ook al ziet hij er spectaculair uit, de textuur, oftewel de al dente, moet de hechting van de saus aankunnen en is uitermate belangrijk voor de kwaliteit van een pasta.
1: Vreugdedansje, alles
0: goed. Ik denk dat jij zometeen een medaille krijgt.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: De laatste vraag.
1: Oh, ik dacht dat dit al de laatste was.
0: Nee, jammer joh. Shit. Hoe dragen lokale Italiaanse pasta-ambachtslieden, die noemen zichzelf trouwens de pastai, doorgaans bij aan de feestelijke stemming rondom de grote nationale sportevenementen? Is dat door verplichte kooklessen te geven aan alle deelnemende internationale sporters? A. Is dat B, door gelimiteerde edities van vormpastas te creëren die iconische symbolen van de regio symboliseren? C, door gratis pasta uit te delen op alle pistes boven de 2000 meter? Of D, door te stoppen met de productie van standaard spaghetti tot de Spelen voorbij zijn?
1: Jeetje, nu ga je toch. Nu heb je me weer bij me.
0: Toch even tuk. Ja, bij je kladden. Laten we het maar even je kladden noemen.
1: Jeetje.
0: Dus hoe dragen ze bij? Door die kooklessen te geven aan internationale sporters. Door limited editions van pasta te creëren. Door gratis pasta uit te delen op alle skipistes boven de 2000 meter. Of door te stoppen met de productie van de standaard spaghetti totdat de Spelen voorbij zijn.
1: Nou, dan misschien. Ja, ik weet dat. Ik denk dat die fout is, maar ik denk dat de standaard pasta's te stoppen.
0: Ik ga hem aanklikken en dat is helaas niet goed.
1: Nee, dat was ik ook.
0: Het juiste antwoord was B. De gelimiteerde edities te maken met iconische symbolen uit de regio. Ze eren het gastheerschap en de regionale identiteit door unieke tijdelijke pastavormen te ontwerpen.
1: Ja. Nou ja, ik heb wel met Deborah afgesproken dat wij eigenlijk als Girl Power Radio deze sport een keertje moeten gaan bezoeken.
0: Dat snap ik.
1: In Italië.
0: Luister, wij houden van eten, dus ik snap dat wel. Toch?
1: Ja, dat is toch geweldig. Als je dat, ja, en het zijn allemaal traditionele van die Beltona-oma's, weet je wel?
0: Ja, het zijn niet... Dat klopt. Dit is dus, wel fantastisch.
1: Er zijn hele grote tafels die daar schijnbaar in het dorp worden neergezet. Dus echt zo, als je weer reclame hebt van Beltoni.
0: Ja.
1: Dat is gewoon zo geweldig. Dat lijkt me zo geweldig om dat mee te maken daar. En dan lekker die echte pasta proeven.
0: Oh, ik heb wel zin in pasta. Dat is eigenlijk heel gek zo vroeg op de ochtend. Maar het is wel echt... Ja.
1: Lekker man.
0: Ja. En toch is het daar nog geen tijd voor.
1: Nee.
0: Helaas.
1: Het is wel tijd voor een lekker muziekje.
0: Het is zeker tijd voor een lekker muziekje. Dat komt eraan. Daarna hebben we voor jou het nutteloze feitje van de dag. En dan hebben we natuurlijk nog 2 uur heerlijke andere dingen voor je klaarstaan. We gaan ons klaarmaken voor het werk, beste mensen thuis, met Kelly Rowland. This ain't

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Ja, het nutteloze feitje van vandaag. Ben je er helemaal klaar voor?
2: Ik sta helemaal klaar voor jou.
1: Oké, stel, ik vraag aan jou. Hè, we denken even aan de wereld. Wat was er eerder? De haai of de boom?
2: De boom, zou ik zeggen, ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Want eerst was er de wereld en daarna waren er de dieren.
2: Er is ook een tijd geweest natuurlijk dat heel veel water was, dus...
1: Maar goed. Je hebt nou een boom gezegd.
2: Nee, Nou is het jammer, jongen.
1: Ja, nee, luister. Kijk, je hebt hier niet zo heel veel aan dit feitje. Behalve als je straks in discussie gaat met die boom die we net weg zagen rennen voor de grasmaaier. Of met een haai. Haaien zwemmen al honderden miljoenen jaren op aarde rond en zijn ouder dan bomen. De vroegste haaiachtige voorouders verschenen ruim 400 miljoen jaar geleden. Ik was er niet bij, kan ik je vertellen. En de eerste soorten die we echt als boom herkennen, die kwamen pas 350 miljoen jaar geleden. Haaien waren er dus al voordat er bossen waren. Nou, ze overleefden meerdere massa-uitstervingen, complete verschuivingen van continenten. En uiteindelijk ook de uitvinding van de mens die een plastic haai op zijn auto zet omdat hij naar de bouwmarkt gaat. Ja, de volgende keer dat iemand een haai een primitief dier noemt, mag jij dus zeggen respect voor de ouderen. Hè?
2: Ja,
1: heel veel respect.
2: Prehistorisch beestje dus.
1: Snap je?
2: Ja.
1: Ik vind hem wel... ik had het heel eerlijk, voordat ik dit natuurlijk keurig had opgeborreld, wist ik het ook niet.
2: Nee.
1: Wist het ook niet.
2: Ja.
1: Wat ik wel weet, is dat er muziek is over haaien. Van
2: is
1: Imagine Dragons.
2: Nou,
1: het heet gewoon Sharks.
2: Hi.

0: Meow, meow. Wat een raar einde. Ja, ze komen je halen, de Sharks. Al dus Imagine Dragons.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, dat is niet waar hoor.
1: Als ik aan Sharks denk, dan komt toch de film Jaws boven.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed.
1: Als kind zijnde was dat toch
0: Die was traumatisch.
1: Als je het nu terugkijkt, dan denk ik, jeetje, waren het toch wel slechte beelden.
0: Het was heel slecht. Ja, ik ben ooit in Universal Studios geweest bij die mechanische haai die ze gebruikten. Nee. Het is maar echt een kermisattractie.
1: Toen hadden ze nog
0: geen AI, geen CGI. AI, nee.
1: Je zit nu naar filmpjes te kijken dat je denkt, is dit nu echt? Of, weet je, dat is gewoon AI. Maar
0: ja, maar dit was gewoon echt
1: toen
0: een mechanisch.
1: Helemaal in elkaar gezet ook, hè?
0: Ja, ja, prachtig. Ja. Maar inderdaad, indrukwekkende film. Niemand durfde meer naar het strand, jarenlang. Dat was heel grappig. Niet zo leuk voor toerisme uiteraard. Maar ja, verder verklaarbaar, laten we het zo zeggen. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit eerste uur van Vallen en Opstaan. Maar niet getreurd, we hebben nog 2 uur lang voor je klaarstaan. En we beginnen zo meteen het 2e uur meteen met iets heel leuks. Namelijk de powerplaat van deze week. Die is vorige week door jullie knijtertje hard naar de nummer 1 gestemd. Het is Ellie Goulding met For Your Entertainment. Nou, en jullie waren absoluut entertained. Dat betekent ook dat we deze week niet 1 en niet 2, maar 3 kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week. Die 3 nummers, daar is al op gestemd door een aantal van jullie. En ik heb een tussenstand. Jazeker. Als je wil weten wat de tussenstand is en er daarna wellicht iets aan wilt doen, zodat jouw lievelingsnummer echt gaat winnen, dan moet je blijven luisteren. Want dat gaan we je namelijk helemaal uitleggen in het volgende uur. Wat we ook nog hebben in het volgende uur, het is namelijk donderdag, dus het is Dierendonderdag. Wee! En dat betekent dat wij het vandaag gaan hebben over een dier dat bijna blind, vrijwel kaal en toch verrassend succesvol is. Nee, het is geen politicus. Het is de naakte molrat.
1: Ik wou net zeggen, dit heeft iets met
0: dat klinkt
1: een
0: bijna,
1: mol te maken.
0: Jij denkt, het is, ken jij de naakte molrat pas?
1: Nee, ik kon wel de mol, maar de naakte molrat kon ik niet.
0: Nee, nou, die bestaat dus echt. En daar gaan we alles over vertellen in het volgende uur. Alles wat je wel en niet wilt weten over dit gladde beestje. Maar eerst is er natuurlijk voor jullie het journaal, de situatie op de weg en dus die powerplaat van deze week. Tot zo!
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten hun oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de 1 na duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, 21-leider Eerdmans opent de deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Pro-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Opvallend is de file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen knooppunt Deil en Wadenooijen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Richting de Maasvlakte op de A15 tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne, 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond ook een kwartier vertraging in 4 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo 5 kilometer. En daar is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: Je luistert naar
5: Vallen en Opstaan.
4: De soundtrack of your morning.
6: Dit is de powerplaat van deze week.

De powerplaat van deze week door jullie keihard knijtertje hard naar de nummer 1 gestemd vorige week. En dat betekent dat we deze week 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week. In willekeurige volgorde zijn dat Almost Monday met French Kids, Chiara Savasta met Hi, Hello en Dove Cameron met When in Rome. We hebben inmiddels een tussenstand. Mensen hebben al gestemd, dat kan namelijk via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl, via de gratis te downloaden Girl Power Radio app, maar ook via de Girl Power Radio Facebook en Insta Stories. En we gaan nu eigenlijk die 3 nummers draaien in volgorde van minste stemmen tot aan meeste stemmen. Nou betekent dat niet dat dat ook de gedoodverfde winnaar is of winnaars zijn van de volgende week. Want je kunt vandaag namelijk nog tot 6 uur stemmen via die website, via de app en via de Facebook en Insta Stories. Om 6 uur sluiten de stembussen en dan gaan wij weten wie er gewonnen heeft. Morgenochtend mag ik dat bekendmaken met Doels en Roby in de ochtendshow. Overigens, morgenochtend is de ochtendshow volledig in 80's stijl. Vooral interessant voor de kijkers, want ik geloof dat ik beloofd heb dat ik maar ga touperen. Maar goed, dat terzijde. We gaan terug naar de 3 kanshebbers voor komende week. Degene die op dit moment het minst aantal stemmen heeft en dus nog even een dagje heel hard campagne moet voeren als ze wil winnen, is Chiara Savasta met Hi, Hello. Chiara is Canadese singer-songwriter en wat kan ik erover zeggen? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond dit ook van de 3 kanshebbers de minst leuke. Maar misschien hoor jij het straks en denk jij, ja, Rhea, je hebt er echt de ballen verstand van. Je snapt het helemaal niet. Dit slaat helemaal nergens op. Deze vrouw moet winnen. Dan moet je dus gaan stemmen. Maar ja, voordat je gaat stemmen, wil je uiteraard weten waar je op gaat stemmen. Nou, op deze vrouw dus.

0: in. What the fuck?
1: Genuine answer. Waarschijnlijk als je dat schelden achterwege had gelaten, was je niet als laatste geëindigd, Chiara. Denk ik. Het is een wilde gok, toch?
2: Denk je?
1: Ja, dat denk ik. Nou ja, deze vrouw heeft dus op dit moment het minst aantal stemmen binnengeharkt. Het kan natuurlijk nog veranderen. Hè. Jullie kunnen nog stemmen tot 6 uur. Ze had slechts 25% van de stemmen.
2: Ja.
1: Ja, ik vond het ook de minst sterke. Maar goed, dat is mijn mening. Op de tweede plek op dit moment, met net 1% stemmen minder dan degene die bovenaan staat. Dus dat wordt nog een spannende. Is Dove Cameron met When in Rome. Een liedje dat zij schreef voor of over haar verloofde Damiano David, die we nog kennen van Maneskin. Maneskin. Ja. Ik vind iets van de tekst, laten we het zo zeggen. Maar goed. Dat vond een aantal van jullie ook, want die hebben niet gestemd. Maar ze staat nu dus op plek nummer 2. En ze zou zomaar de nummer 1 kunnen worden, afhankelijk van wat jullie vandaag doen met die stemmen. When in Rome, Dove Cameron.

0: Sorry. Dat was Dove Cameron. En Dove Cameron heeft op dit moment 37% van de stemmen binnengehard.
1: Dat is close, hè? Is
0: heel close. Want degene die nu bovenaan staat... Die nu bovenaan staat... Dat is de band met maar liefst... Hou je vast aan de takken van de bomen. 38% van de stemmen.
1: Dat was niet zo heel moeilijk, hè?
0: Echt maar 1% meer, ja. Nee, zelfs ik kon dit berekenen. Dat zijn de mensen van Almost Monday met French Kids. En heel eerlijk, dit is ook mijn favoriet. En ik heb nog niet eens gestemd. En als jullie het niet doen, ga ik het... Oh nee, dat mag helemaal niet. Nou ja, dus jullie moeten dat ook nog even doen.
1: Hoe gaan ze dat doen, hè?
0: Ja, via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl. En natuurlijk via de gratis te downloaden Girl Power Radio. App. En vandaag tot een uurtje of 12 nog via de Girl Power Radio Facebook en Insta Stories. Kortom, je kan op 4 manieren stemmen. Als dat niet lukt, dan weten wij het ook niet meer, hoor. Maar nu dus de voorlopige nummer 1. Almost Monday, French Kids.

0: ben niet boos als dit de powerplaat wordt van volgende week.
1: Dan ga ik het één keer met jou eens zijn nu. Oh. Ik vind de beat wel lekker. Maar ik ga niet zeggen dat mensen hierop moeten stemmen. Maar ik vind het een lekker nummertje.
0: Oeh, nice.
1: Dus
0: nice.
1: Als ze stemmen mag het.
0: Maar... Oké. Okay,
1: ja, maar ik wil niet de keuze beïnvloeden. Je moet kiezen wat je zelf mooi vindt, toch?
0: Ja, dit is.
1: Ja, dus het zit dicht bij elkaar. Dus ik wil niet de nummer 2. Wil ik de mensen die op nummer 2 was, dat ze dadelijk denken
0: lekker dan.
1: Potverdikkie, die Pasquinel die zorgt dat mijn powerplaat niet wordt.
0: Ja, stemmen, campagne voeren. Dat is wat je moet doen. Hey, het is tijd voor iets hartstikke leuks. En dat is namelijk de Zin in een plaat. En dat is een plaat die jij hebt uitgekozen die... echt geen ene bal te maken heeft met de powerplaten. Dat is wel heel erg waar. Maar waar jij heel vrolijk van wordt.
1: Ik word daar zeker vrolijk van.
0: Vertel mij welke plaat je hebt uitgekozen.
1: Ja, Someone Love It Honey, hè?
0: Van, hou je vast, June Lodge en DJ Prince Mohammed.
1: Prince Mohammed, die zo lekker ging dansen met die blouse in zijn broek.
0: Ja, precies. Ik neem je mee naar de zomer van 1982. Want toen kwam dit nummer uit.
1: Ja.
0: Heel Nederland zong mee. Someone loves you, honey. Volgens mij was het het schuurnummer avant la lettre.
1: Gaan wij ook even die
0: ik ga even kijken of het lukt. Ja, inderdaad. Ik heb het natuurlijk over de monsterhit van de Brits-Jamaicaanse zangeres June Lodge. En, DJ Prince Mohammed. Maar wat veel mensen niet weten, en ik ben benieuwd of jij dit wel wist, is dat dit nummer oorspronkelijk helemaal geen reggae-nummer was. Het was namelijk in 1974 geschreven door Don DeVaney als een Amerikaans country-liedje. En het werd uitgebracht door Johnny Rodriguez. Maar toen de Jamaicaanse producer Joe Gibbs er in 1982 een zwoele, lome reggae-vibe aangaf, toen werd hij pas echt goud. Ja, en de chemie tussen June Lodge en Prince Mohammed was perfect. Zij zong die zoete zanglijn. Ja. En hij, werd later trouwens bekend onder de naam George Nooks, vulde het nummer aan met zijn vloeiende Jamaicaanse toasting. Dus dit spoken word-achtig dingetje wat hij doet, weet je. Want hij gaat op een gegeven moment... een soort rap-achtig.
1: Ja.
0: Dat heet dus toasting. Okay. Ja, dat wist ik ook niet. In Nederland sloeg hij in als een bom. Het bereikte al snel de eerste plaats van de top 40 en bleef daar 6 weken lang rotsvast staan. Het werd zelfs de best verkochte single van 1982 in ons land. Ja, en ze hebben uit de top opgestaan en heel veel mensen zijn nooit vergeten, dat is waar jij aan refereerde, hoe dat eruit zag. Dansend met zijn blouse in zijn broek. Ja. En daarna heeft June Lodge helaas geen grote hits meer gescoord in Nederland, maar dit blijft wel een tijdloze klassieker. Het is gewoon zo'n plaat waarvan je hoeft die eerste tonen maar te horen en het is zomer, toch?
1: Heerlijk.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. De files die opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Brielen en de afrit Oostvoorne, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Het wegdek is beschadigd. Beide rijstroken zijn dicht. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Breda naar Utrecht, een kwartier vertraging bij Lexmond. A59 naar Den Bosch, daar rijdt het langzaam tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik. De vertraging is daar een kwartier. En op de N62 staat file van Borselen naar Terneuzen bij de Westerschelde-tunnel 4 kilometer. De vertraging is daar nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je hoorde Sophie Alice Baxter samen met Spiller en Groovejet. If this ain't love. Ja, wat is het dan wel? Dat weet niemand.
1: Nee.
0: Het is tijd voor muzieknieuws, Pasquinel.
1: Ja.
0: Heb jij muzieknieuws? Ik heb ook muzieknieuws, maar ik dacht misschien heb jij ook
1: muzieknieuws.
0: Vertel mij.
1: Ja, ik heb ook muzieknieuws en dat vind ik wel leuk om te horen. Want Madonna opent de MTV Video Music Awards.
0: Oh, dit jaar? Echt waar?
1: Dit jaar, dat is 27 september. En zij staat voor het eerst sinds 23 jaar weer als performer. Op het podium van de Video Music Awards. Dus dat belooft altijd wel spektakel, denk ik.
0: Dat denk ik wel. Deze vrouw weet wel van uitpakken. Maar volgens mij is ze ook nu toch wel op respectabele leeftijd.
1: Dat is ze.
0: Ik herinner mij haar allereerste keer daar. Toen deze moeiteloos een spagaat. Maar ik weet niet of we dat nu moeten willen van Madonna.
1: Nee, dat verwacht ik ook niet. Maar kijk, ik vind nog Elg wel dat die wel echt wel wat laat zien nog op die leeftijd.
0: Zeker weten. Ja, en ik ben ook heel benieuwd wat de Video Music Awards ons gaan brengen. Wie gaat er in de prijzen vallen en wie helemaal niet? En gaat Madonna terug in de tijd naar toen ze deze nog deed op die awards?

0: Niet zo lang geleden heb ik ergens de eerste demo-tapes van dit album gehoord van Madonna.
1: Ja.
0: En dat was veel punkier.
1: Ja?
0: Ja, het schuurde veel meer een beetje tegen Blondie aan dan dat gepolijste wat het uiteindelijk werd.
1: Toch vind ik, ja, dat gepolijste is, het klinkt toch vertrouwd voor
0: ons. Het
1: heeft
0: er heel veel succes op
1: geleverd. Wie weet wat die ander had gedaan. Dat
0: precies, maar dat was heel grappig, want ja, er was een muziekjournalist die er helemaal ingedoken was en die had die eerste tapes opgedoken en die zei, nou, een ander nummer. Dat is wel heel grappig.
1: Misschien moet ze hem nog een keertje uitbrengen.
0: Nog een keertje uitbrengen, ja, wie weet. Ik bedoel, als de Spice Girls het kunnen, dan kan zij het zeker ook.
1: Ja.
0: Ik heb ook een muzieknieuwtje voor je. Maar dat is eigenlijk een muzieknieuwtje voor alle ouders onder ons die Spotify hebben. Het is natuurlijk, we gaan richting kwartaal 4 van dit jaar.
1: Ja.
0: En dat betekent dat er allerlei lijstjes worden gepubliceerd. Waaronder je Spotify Wrapped. Waarin mensen natuurlijk trots laten zien dat zij wel 384 miljoen uur naar moorddocumentaires hebben zitten luisteren. Of 6 miljard keer Frans Bauer opnieuw hebben aangezet. En ja, het euvel met mensen die samen met kinderen wonen, wil nog dat kinderen meestal geen eigen Spotify profiel hebben.
1: Nee.
0: For reasons. Maar wel graag luisteren naar Juf Roos en Peppa Pig en, en K3.
1: Ja.
0: En als dan de Spotify Wrapped eraan kwam, dan hadden deze respectabele mensen met een prachtige muzieksmaak als meest populaire nummer Doe eens lekker dansen met Juf Roos staan. En dan gingen ze het niet publiceren, vonden ze niet leuk. Maar dat vindt Spotify natuurlijk ook niet leuk, want waarom wil Spotify dat je het publiceert?
1: Om Spotify te promoten.
0: Juist. Ja. Dus ze hebben nu iets bedacht. Je kan een knopje aanzetten in je Spotify.
1: Ja.
0: Dat is een schakelaar. Die zit bij je instellingen. En daarbij kun je de optie kinder- en gezinsmuziek wel of niet opnemen in je smaakprofiel.
1: Dus ik kan nu van mijn zoon van 21 ook zijn muziek uit de lijst.
0: Ja, ik weet niet of ze dat herkennen als kindermuziek.
1: Hij heeft zijn eigen. Als ik wel eens op die van hem ingelogd ben, dan denk ik, jezus, wat gebeurt er?
0: Wat is dit voor ellende? Ja, precies.
1: Onzin als EZG en weet ik het allemaal tussen.
0: Ja, ervaringen als Discover Weekly, Daily Mix en Wrapped geven hierdoor een nauwkeuriger beeld van de eigen smaak van de gebruiker. En dus niet van de kinderen van de gebruiker. En, dit is ook wel interessant, die instelling geldt met terugwerkende kracht. Dus als je hem nu aanzet, dan is heel 2026 halen ze dat eruit. Hey. Ja, dus kindermuziek waar al naar is geluisterd telt niet mee voor je populairste artiest of liedje.
1: Maar weet je wat ik voorspel?
0: Nou?
1: Dadelijk een heel Facebook en een heel Instagram vol met van die Spotify-lijstjes. Dat iedereen gaat dat nu delen.
0: Ja, nu wel dus.
1: Dat wordt weer zo'n hype.
0: Zeker weten, zeker weten.
1: Dat hebben ze weer slim gedaan.
0: Dat hebben ze heel slim gedaan. Ja, ze zijn de eerste streamingdienst die zo'n functie heeft toegevoegd. En, nog belangrijker, die schakelaar is beschikbaar voor zowel de betaalde als de gratis versie.
1: Ook nog. Dus nou,
0: ja, dit is marketingtechnisch
1: heel slim. Heel slim.
0: Ja, ze zijn niet dom daar bij Spotify. Maar ja, goed.
1: Nu toch niet een kinderliedje draaien?
0: Ik ga nu een kinderliedje draaien. Nee, ik zou niet durven. We houden het lekker volwassen.
1: Ja.
0: We gaan naar Douwe Bob, want die kan je altijd overal voor inzetten.
1: Die heeft wel zat kinderen.
0: Dat bedoel ik.

0: Douwe Bob met zijn volledige kinderscharen heeft dus dit jaar een schone Spotify-lijst. Het is niet te geloven, maar waar. Ja. Het is Dierendonderdag pas. En ik heb je al voorspeld, we gaan het hebben over een dier dat bijna blind is, bijna naakt en wel heel succesvol.
1: Ja, je had het over die naakte...
0: Ja, de naakte molrat.
1: Ja, ik ken het niet. Wat kan je me erover vertellen?
0: Nou, luister. We eren een dier dat geen schoonheidswedstrijd nodig heeft om interessant te zijn. Want dat wint hij namelijk ook niet. Het is een klein, vrijwel kaal knaagdier. Ja. Dat onder de grond leeft. Vandaar het molonderdeel. En het ziet eruit alsof iemand een worstje tandjes heeft gegeven. Dus echt, ik heb ooit... er is in Artis, hebben ze een soort terrarium.
1: Ja.
0: En dan zie je, zeg maar, ze hebben de lage grond zo gedaan... dat jij aan de zijkant daarin kijkt. Dus je ziet hun tunneltjes. Ja. En omdat ze bijna blind zijn, hebben ze dus ook niet heel veel last van het licht van de zaal. Het is wel gedimd. En dan zie je ze dus door die tunneltjes kruipen. En ik heb... denk ik wel een kwartier staan staren naar een van die kleine molratjes die probeerde de verkeerde kant op een tunnel in te... Ja, nou, die heeft een kwartier zitten worstelen. Niemand hielp hem ook. Er kwamen anderen voorbij, die liepen gewoon over hem heen. Zo, joe. Maar die had het zwaar. Die had het zwaar. Ik vond het prachtig om naar te kijken. Iets met gedeelde smart. Nou ja, ik heb 5 wonderlijke weetjes over dit dier. Weetje 1.
1: Vertel.
0: Ze leven in kolonies met een koningin. Net een bijengroep eigenlijk.
1: Oh, dat zou je niet verwachten van zulke diertjes. Nee.
0: Nee, het is een van de zeer weinige, en dat noemen ze eusociale zoogdieren. Één vrouwtje plant zich voort en de rest werkt voor de kolonie. Dus net als met bijen, hè, dan heb je de werkers en de mama bij die alle eitjes moet leggen. 2, zo'n naakte molrat, als een normale rat wordt in het wild gemiddeld 2 jaar oud.
1: Ja.
0: Maar deze units... kunnen zo'n 30 jaar oud worden. En dat is uitzonderlijk lang voor zo'n knaagdier.
1: Dat vind ik heel lang, ja.
0: Ja, toch?
1: Met hoeveel leven ze dan ongeveer? Hoeveel bestaat zo'n kolonie?
0: Het is 300, nee. Nee. Dat is niet waar.
1: Als ze dat 30 jaar worden, dan blijft er weinig over in die bodem.
0: Nee, dat was er ongeveer... De kolonie die ik heb gezien zat tussen de... denk 20, 25 van die unitjes in. Maar goed, nou, hoe groter het stuk land, denk ik, hoe groter ook de kolonie kan zijn.
1: Die doe je niet. Je tuin hebben 30 jaar lang.
0: Nee, zeker niet. Nou ja, derde weetje, maar dat had ik eigenlijk al een beetje verklapt, hè. Ze zijn bijna blind. Ze hebben echt hele kleine speldenknopoogjes. Maar door trillingen en luchtstromen en een neusje te gebruiken, weten ze waar ze zijn. Behalve dan die ene die ik heb gezien in de dierentuin. Die wist echt niet waar die was. En dit is dus ook wel een beetje raar. Hun lippen sluiten achter hun voortanden. Dus het is eigenlijk alsof jij uit je bovenlip 2 grote tanden hebt groeien. Want dan kunnen ze namelijk met die tanden tunneltjes graven zonder dat ze een mond vol aarde hebben. Wat ik op zich heel handig vind. Want ik zou ook niet de hele tijd met mijn muil vol aarde willen lopen, toch?
1: Nee.
0: Nee. Nou ja, en een kwart van hun spiermassa helpt bij het sluiten van de kaken. Dus het is echt... Mm. Ja, je wil er niet eentje in je knieschijf hebben hangen, zeg maar. Als hij boos wordt, dat geen ruzie met de naakte mol had. Geen goed idee.
1: Waar flossen ze dat zand mee weg?
0: Ja, met hun voorpootjes, denk ik. Ze hebben wel best wel pittige nageltjes. En het laatste, die vond ik heel bijzonder. Ze drinken geen water. Ja. Ja, dan denk je, hoe kan dat dan?
1: Ja,
0: en dan worden
1: ze
0: 30 jaar. Wat drinken ze dan? Nou, al het vocht dat ze nodig hebben, dat halen ze uit wortels en knollen. En ze laten een deel van zo'n plant intact, zodat die kan doorgroeien als een soort toekomstige voorraadkast. Dus ze weten
1: gewoon... Ze zijn nog slim ook.
0: Nou, dat.
1: Ja.
0: En ik zei al, ik had toen een heel tunnelsysteem gezien in de dierentuin. Ze hebben dus speciale slaapkamers, kinderkamers, voedselkamers en zelfs toiletruimtes in hun tunnels. Kortom, kaal, bijna blind en organisatorisch sterker dan menig kantoor, inclusief het onze. Ja, dat is toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik vind het een fantastisch beestje. Ik zal je straks...
1: Moet de pareel wat in dienst nemen.
0: Ja, precies. Ik zal je straks een fotootje sturen. Dan weet je wat een knapperd het is. Het is tijd voor muziek. Daarna komen we uiteraard bij je terug. Maar we gaan even in de tuin kijken of we misschien toch niet een nestje hebben zitten. Kan toch?

0: Zo, dat was ook een gave ouwe van George Michael.
1: We hebben vandaag echt wel een paar lekkere ertussen gezet. Hè?
0: Heel erg lekker, inderdaad.
1: Ja. En we krijgen nog maar een jukebox.
0: Ik wou net zeggen, er komt nog veel meer lekkers aan in het volgende uur. Want ome Sjors heeft ons zomaar naar het einde van het tweede uur gezongen.
1: Ja.
0: Dat heeft hij gewoon gedaan. We hebben er helemaal niet om gevraagd. Dat heeft hij gewoon gedaan. Nee. Zometeen inderdaad in het derde en laatste uur de jukebox van Pasquinel met een heel fijn plaatje. Heb je je kwartje al klaar liggen?
1: Kijk eens wat hier naast mij ligt.
0: Nou, je kwartje inderdaad. Ja. Potversnokkes. En is er sportnieuws van jou?
1: Ook.
0: Je hebt een hoop te bespreken met mij, vermoed ik zomaar.
1: Ja.
0: Ja. Ik ga iets wetenschappelijks uitleggen wat niet uit te leggen valt.
1: Ja, en dus natuurlijk, weet je, wij hebben leuke liedjes gedraaid, maar wat wil de luisteraar misschien nog horen?
0: Exact dit. Het is namelijk in het derde en laatste uur altijd tijd voor jullie verzoekjes. En die kun je aanvragen op de volgende manier. Je kunt een appje sturen naar ons telefoonnummer. Dat is 06-34-606464. Ging dat te snel voor je of wil je helemaal niet op die manier met ons communiceren, dan kun je gewoon gaan naar de Girl Power Radio website, die verrassend genoeg te vinden is op www.girlpowerradio.nl. Je had het niet verwacht. En dan klik je daar op het WhatsApp-icoontje, kun je met ons praten. En dat kan ook via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Daar hebben we geen gegevens van je nodig. Het kost je geen geld. Maar je kunt wel een nummer aanvragen door op verzoekjes te klikken. En daar dan even gezellig iets van te maken. En als je daar dan toch bent, kun je meteen even stemmen op die powerplaat kanshebbers. Nou, kijk en luister je toevallig mee via de Twitch streamchat. Dan kun je ook daar je verzoekje achterlaten. We vinden het superleuk als je, naast dat je even laat weten welk liedje je wilt horen, ook even vertelt waarom. Vraag je het aan voor iemand? Vind je het gewoon? Is het je lievelingsnummer om bij te stofzuigen? Heb je warme herinneringen aan een schoolfeest? We willen het allemaal heel graag van je weten.
1: Ja, het is, je kan bijna zeggen, het kind wat uit je Spotify is gehaald, kan de was doen. Hè?
0: Ja, precies. Ja, het kind zonder Spotify kan de was doen. Dat is helemaal waar. Ik ben ongelooflijk benieuwd naar welke verzoekjes we van jullie gaan krijgen. Wij gaan eruit voor het journaal. En natuurlijk de situatie op de weg. Ik hoop dat dat inmiddels een beetje minder is, want het was wel weer drama deze ochtend. En daarna komen we gewoon weer bij je terug.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volbeda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten hun oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbare vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de ene duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer Oost en Twello 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A2 van Eindhoven naar Luik, daar rijdt het langzaam over een flinke afstand tussen Borden en Maastricht, over iets meer dan 20 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. A15 naar Europoort, bij de afrit Oost-Voorne. 6 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Je luistert naar
5: Vallen en Opstaan.
4: De soundtrack of your morning.

0: Welkom terug bij Vallen en Opstaan, deze donderdag 17 september. Oh, ik ben Rea en ik ben nog een heel uur bij je samen met Pasquinel. En het leukste uur is wel aangebroken. Het is namelijk het uur waarin jullie verzoekjes mogen klinken. Maar ook het uur van de jukebox van Pasquinel. Of eigenlijk van Pasquinel zijn vader.
1: Ja, van mijn vader.
0: Moeten we wel even goed vertellen dit verhaal.
1: Ja.
0: Want hoe zit dat nou precies?
1: Nou, mijn vader had vroeger een jukebox.
0: Ja.
1: En ja, daar zaten we heel wat leuke plaatjes in. En die pakken we af en toe eentje uit.
0: Ja.
1: En dit was... dit is een artiest die wel een van mijn vaders favorieten was.
0: Oké.
1: Dit nummer niet, maar deze artiest is wel gedraaid op zijn begrafenis.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: En ja, ik vind het ook een hele goede, hele mooie artiest. En even een vraagje. Jouw vader... deed hij dan één keer in de zoveel tijd die plaatjes even wisselen? Of zaten er plaatjes... Was het gewoon...
1: Nou, er bleven wel platen in zitten. Maar er werden ook wel eens wat platen verwisseld, ja.
0: Ja.
1: De favorieten bleven zitten.
0: Ja, en nou ja, dat is wel mooi. Ja, deze zat er dus ook een keertje in.
1: Ik wou dat ik hem nog had.
0: Ja, kan me heel goed voorstellen. Ja, nou ja, dan hadden wij misschien wel geprobeerd jou erin te kletsen om hem hier neer te zetten.
1: Ja.
0: Zou zomaar kunnen hoor, dat weet ik niet. Maar vertel, welke artiest en welke plaat?
1: Nou, ik heb de artiest Al Green.
0: Ah, ja.
1: En het nummer is Let's Stay Together. Ja, dat is een van de meest iconische soulplaten aller tijden. Hij werd uitgebracht in 1971 en groeide uit tot de absolute handtekening van de legendarische zanger.
0: Ja, ik was er net niet bij, maar ik heb het liedje wel degelijk meegekregen.
1: Ja, het werd gewoon gecompenseerd door Al Green zelf en samen met Willie Mitchell en drummer Al Jackson. Ja, Mitchell gaf de melodie aan Al Green, maar die zette hem binnen 5 minuten op papier.
0: Zo.
1: Maar vond het daarna eigenlijk helemaal niks.
0: Oké, dus hij maakte even heel snel een nummer.
1: Ja.
0: En toen gingen ze het spelen en dacht hij...
1: Ja, Al Green wilde het helemaal niet opnemen. Maar Mitchell zei van, dit ga je gewoon doen, want dit is een heel goed nummer.
0: En hij kreeg gelijk.
1: En tegen zijn zin in heeft hij het toch gedaan. En achteraf is dit gewoon een van de grootste nummers geweest. Hè? Hij heeft weken op nummer 1 gestaan in de Amerikaanse Billboard. Hij bleef maar liefst 9 weken op de nummer 1 staan van de R&B-hitlijsten. En ja, zo...
0: Ja, de rest is history. Dus zou ik zeggen. Ja, wat ook een leuk weetje is trouwens, ik weet niet of jij dat wist, maar Tina Turner die heeft haar carrière er ook nieuw leven mee ingeblazen. Er was een fase toen ze weg was bij Ike. Toen moest ze zichzelf een beetje opnieuw gaan uitvinden. En toen heeft zij haar versie van dit nummer uitgebracht. En dat werd ook een mega hit.
1: Ja.
0: Maar wist jij ook dat iemand die eigenlijk helemaal geen artiest is, dit nummer ook een keer heeft gezongen toen die op politieke campagne was om minister-president te worden?
1: Dat denk ik. Dat ik weet wie dat was.
0: Wie denk jij?
1: Ik denk Barack Obama.
0: Jazeker.
1: Ja.
0: En het lukte hem. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik snap dit helemaal. Wij gaan er lekker naar luisteren. Heb jij je kwartje klaar liggen?
1: Ja, die leg je.
0: Oké, dan gaan we er alles voor. Gooi je kwartje erin. 1, 2...

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Met Pasquinel.
2: Ja, dat is op maandag en donderdag doen wij dat samen.
1: Ja, ik vind dat... Jij zorgt voor de informatie.
2: Jij vult gewoon een beetje bij.
1: Ik ben voor de domme vragen.
2: We gaan hem dus niet gewoon oplezen, maar we gaan hem gewoon even bespreken.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Wat is er gebeurd in de sportwereld wat wij moeten weten?
2: Susanne Lammers heeft in de eerste ronde van het WTA-toernooi in São Paulo op karakter gewonnen van de Braziliaanse Caroline Alves. En dat deed zij met een 3-6, een 7-6 en een 6-2 overwinning. Lammers was een jaar geleden nog nummer 57 van de wereld, maar vond sinds oktober geen duel meer op het WTA-niveau.
1: Oh, wow.
2: En zakte daardoor af naar de 182e plaats.
1: Oei. En heeft deze overwinning, helpt dat dan? Of is dat...
2: Ja, ik waarschijnlijk
1: eerst
2: zal
1: zes
2: ze,
1: winnen voordat
2: nou, waarschijnlijk
1: het
2: waarschijnlijk zal ze weer wat omhoog.
1: Eén plekje.
2: Ja, het bleek even moeilijk worden tegen de Braziliaanse die 114 plaatsen lager stond. Maar uiteindelijk trok ze de zegen naar zich toe.
1: Wauw. Oké. Okay.
2: Ja, dan hebben we nog wat gevonden. Die zijn we deze week een klein beetje vergeten. Maar dat waren de rugbyers.
1: Mm-hmm.
2: De Nederlandse rugbyers. Van de vrouwen natuurlijk. Die speelden op 13 september tegen Samoa.
1: Oké. Okay.
2: Samoa.
1: Ja, dat is... Die doen altijd van die HK van tevoren.
2: Nieuw-Zeeland? Daar
1: in Oceanië. Ja, okay. Daar.
2: Nou, die wedstrijd die werd gewonnen met maar liefst 70-0.
1: 70-0?
2: Ja, dat hebben onze rugbyers rugbysters wel heel goed gedaan, moet ik zeggen. En die spelen dan aanstaande zaterdag 19 september weer een wedstrijd. En dan spelen ze tegen Brazilië in Hongkong. Plaatselijke tijd is dat om 7 uur. En de Nederlandse tijd is dat 1 uur 's middags.
1: Wauw.
2: Dus wij wensen hun heel veel succes.
1: Ja, dat snap ik. Dat is helemaal terecht.
2: Ja, en dan hebben we nog softbal. Onze softbalsters waren bezig met het voorrondes voor het WK. Die hebben in de halve finale... Tegen Mexico zijn ze gestrand en hebben met 7-0 verloren, helaas. Ja, en zij zijn...
1: Dat is wel verdrietig.
2: Ze hadden derde moeten worden om door te gaan naar de WK-eindronde volgend jaar. En dat is niet gelukt.
1: Ach.
2: Ja.
1: Hè? En ze waren zo lekker bezig. De eerste twee wedstrijden wonnen ze knijtertje hard.
2: Ja.
1: En toen ineens was het klaar. Ik had gehoopt dat ze die wildcard nog hadden kunnen harken. Maar dat is dus niet meer
2: het geval. Dat is helaas niet gebeurd.
1: Hè, Gert Verdekkers.
2: Nou, dan hebben we nog de sportraad. Ja, heeft een advies voor 2027 op de focus op de positie in de vrouwensport.
1: Mm-hmm.
2: Volgens de Nederlandse Sportraad liggen er veel mogelijkheden om de positie van vrouwen in de sport te verbeteren. Nou, dat klinkt goed.
1: Okay.
2: Dat is de afgelopen jaren onvoldoende gedaan, vinden ze. En de politieke adviesorganisatie schrijft in het nieuwe werkprogramma dat Nederland zich gecommitteerd moet worden aan gendergelijkheid.
1: Wauw.
2: Dus ze willen dus de vrouwensport... Weer een hart onder de riem gaan steken.
1: Ja, daar ben ik altijd een voorstander van. Ik word er heel enthousiast van overnaast. Van overnaast, wie kent het niet? En was dat alles wat we deze...
2: Dit was wel het sportnieuws van deze ochtend. Ja,
1: nou, dat vind ik
2: leuk. Het weekend staat er natuurlijk weer een hoop sport te verwachten. Maar...
1: Wat gaan we dit weekend... Weet jij daar iets over? Ik weet in ieder geval dat er ADO dames spelen. Want daar ben ik bij.
2: Ja, daar ben jij bij. En daar gaan wij waarschijnlijk...
1: Samen praten.
2: Samen nog de wedstrijd, de podcast.
1: Hebben we onwijs veel zin in.
2: Ja,
1: het is lang geleden dat ik daar ben geweest. Dus, en
2: het gaat een stukje beter met de ADO dames. Want de laatste twee wedstrijden zijn gewonnen. En wij spelen... Om kwart voor vijf.
1: Klopt.
2: Aanstaande zondag tegen Heerenveen.
1: Ja, en als je daarbij wilt zijn, dan kan dat dus gewoon, hè, leuke luisteraars. Volgens mij heb je voor €7,50 al een lekker plekje.
2: Weet je wat we afspreken?
1: Nou?
2: Als iemand nog in de app reageert, dan geef ik 2 kaarten.
1: Jongens, hoor je dit? Hoor je dit? Ja. Stuur een appje naar 0634606464 als jij 2 kaarten wilt hebben voor de ADO-dameswedstrijd van aanstaande zondag. En dat wil je, want het is hartstikke leuk. Wij zijn er ook bij.
2: En als je nou met een gezin bent van 4, dan wil ik ook nog wel mijn hand over mijn hart strijken.
1: Deze man. Ben je op een geldbusje gevallen? Dat het ineens... Groeit het op jouw rug? Moet ik even op je rug kijken zometeen?
2: Je mag kijken, maar er zit alleen veren op. Dat weet zij.
1: Oh ja, die heb ik er zelf ingestoken. Maar goed, oké. 2 kaartjes of 4 als je met 2 kindjes komt. Voor de ADO-dames. En stuur. Dat kan dus via de Girl Power Radio app, de Girl Power Radio website. Klik op het groene icoontje. Of door gewoon direct een appje te sturen naar 0634606464.
2: Nou,
1: wie weet zien we je zondag. Ik ben heel erg benieuwd. En als je daar trouwens toch bent, stuur dan meteen even je verzoekje in voor vandaag.
2: Ja.
1: Want die hebben we ook. Daar hebben we gewoon ruimte voor. Mag gewoon allemaal. Nou, ik vind het helemaal leuk. Wat feestelijk ineens. Lachen. Dat we dingen weggeven.
2: Ja, is toch fijn.
1: We gaan even naar een muziekje dat heel veel te maken heeft met voetbal van dit jaar. Want ja, er moest natuurlijk een WK-lied. En hier zijn ze. Burna Boy en Shakira. Zonder panfluit. Dus voor mij mag het vandaag.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Er staan nog wel een paar files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder staat er nog file op de N211, hoek van Holland richting Den Haag, tussen Kwintsheul en Wateringseveld, 2 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je hoorde Manu Chao met Bongo Bang. En ik ben aangeland op de duidelijke donderdag. Oftewel, iets waar mensen veel vragen over hebben, ga ik proberen te verduidelijken.
1: Nou.
0: Pasquinel, hoe zit jij in je complottheorieën? Alu hoedje al gevouwen?
1: Nou, complottheorieën, sommige denk ik echt van... Maar ja, er zijn ook wel dingen dat ik soms denk...
0: Dat zou best kunnen.
1: Dat zou best kunnen, ja.
0: Ken jij de complottheorie van de chemtrails?
1: Oh ja, ja.
0: Dat de witte strepen achter vliegtuigen zouden geheime schadelijke chemicaliën bevatten, die bewust door de overheid of machtige organisaties worden uitgestoten om ons te vergiftigen. Ken je dat verhaal?
1: Ja, dat verhaal, dat ken ik.
0: En wat vind jij daarvan?
1: Dat vind ik ook weer zoiets dat ik denk, nou...
0: Ik ga je troosten. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor dat die witte strepen achter vliegtuigen schadelijke stoffen bevatten, waardoor wij ziek worden of rare staarten krijgen 's nachts.
1: Nee, maar het lijkt mij ook logisch dat er een soort uitstoot is uit de motor wat gewoon iets achterlaat.
0: En dit heb jij helemaal goed.
1: Ja.
0: Want wat het eigenlijk is, is gewoon een condensatiestreep. Of in het Engels, en dit vind ik dan heel leuk om te zeggen, een contrail.
1: Ja.
0: Een contrail. Nou, hoog in de lucht is het ijskoud. Ja, vliegtuigmotoren produceren onder meer waterdamp en kleine deeltjes. En wanneer die warme, vochtige uitlaatgassen, die je dus ook bij je auto hebt en je brommer en je scooter, zich mengen met koude lucht, dan condenseert het water en bevriest het rond die deeltjes tot hele kleine ijskristallen. Dus eigenlijk maakt het vliegtuig een soort smalle, kunstmatige wolk. Soms verdwijnt hij binnen een paar seconden, afhankelijk van de temperatuur. En op andere dagen blijft hij lang hangen en dan waait hij uit. En dat verschil komt vooral door de temperatuur en de hoeveelheid vocht in de lucht op die vlieghoogte.
1: Ja, maar dat merk je toch ook als je in de auto zit en het wordt kouder en vochtiger. En de auto voor je, die lijkt dan altijd in die periode van de herfst en de winter gewoon veel meer te roken als dat je in de zomer achter een auto zit.
0: Precies dit.
1: Nou zijn er ook auto's die standaard roken.
0: Ja, die mogen ook bijna nergens meer rijden.
1: Dat doe ik ook mijn blower even uit, weet je. Als je
0: erachter
1: staat bij
0: het stoplicht. Ja, want dan zit je soms zo... inderdaad. Nou ja, droge lucht laat die ijskristallen dus snel verdwijnen. Vochtige lucht houdt ze langer in stand. En daarom zie je niet achter elk vliegtuig dezelfde streep. Net als dat je dat niet achter elke auto ziet. En ook al vliegen ze ongeveer dezelfde route. De lucht daarboven heeft simpelweg niet overal hetzelfde recept. Dus, samenvattend. Koude lucht, waterdamp en deeltjes vormen samen ijskristallen. Niks krijtstreep, niks chemicaliën, niks complot.
1: En wie dat denkt... Denk het. Ja, prima. Maar voor mij dan allemaal niet meer lastig.
0: Nou, precies. Want wij hebben wel wat leukers te doen met vliegtuigen. Reizen bijvoorbeeld.

0: Je hoorde uiteraard het bluff met blauwe ruis. En zoals alleen Pascal dat kan, was de tekst weer voor de helft onbegrijpelijk. Maar ja, wat is blauwe ruis? Vertel het mij, Pasquinel.
1: Ja, zal het dan Pascal Pasquinel leggen? Ik heb ook nog eens een beetje een soort blauwe ruis.
0: Je hebt ook wel eens blauwe ruis. Ja. Dat is het gewoon. Ja. Aha, kijk, het mysterie opgelost.
1: Opgelost.
0: Het is tijd voor jullie verzoekjes. En Kaylee stuurde iets in. Ik moest hier wel om lachen. Ze zegt, ja, ik heb zo'n lekkere vierjarige die in zijn vraagfase zit. De hele tijd. Waarom? Wat dan? Waarom? Waarom? En ze zegt, ik heb een parttime baan. En dan ga ik hem naar oma brengen. Want daar mag hij dan een dagje blijven.
1: Ja.
0: En dat begint dan al op de fiets. Waarom? Waar ga je naartoe? Weet je wel? Ja. Nou ja, mama gaat werken. Waarom? Ja, omdat mama moet werken. Waarom? Nou, en ze zegt, op een gegeven moment hoorde ik hem uit de gang, terwijl hij zijn schoentjes aan het aantrekken was. Werk, werk, werk, werk. Werk, werk, werk, werk. En ze zei, toen moest ik denken aan dit liedje van Rihanna. Work, work, work, work. Ze zegt, waarschijnlijk heeft Rihanna ook een kind.
1: Die,
0: klopt. Dat de hele tijd, wat ga je doen, mama? Work. Wat ga je doen? Work. Work, work, work, work, work. Nou, Kaylee, bij deze voor jou en de kleine man. Werk, werk, werk, werk, werk.

0: vers van het strand. Kane met Rain Down On Me. Ik snap niet zo goed waarom Dinant graag wil dat het op hem regent. Wij willen dat liever niet. Laten we hopen dat we het vandaag droog houden.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: Ja, toch? Ja, ja, het is wel tijd om af te sluiten, Bas.
1: Ja, dan zitten de 3 uurtjes er weer op.
0: Potversnokkendorie. Gelukkig ben jij er maandag weer.
1: Ik ben er zelfs morgen.
0: Ja, sterker nog, je bent er vanmiddag al. Ja. Ja, je zit echt zo te kijken van wat is er dan? Ja, ja. Jij wordt namelijk voor aangekondigd vanmiddag.
1: Dus oh.
0: We kijken altijd eventjes. Je hebt een jingletje ingesproken voor de 90s Noise. Die komt vanmiddag voorbij, heb ik gezien.
1: Oh, dat is leuk.
0: Wat er verder nog voorbij komt, lieve luisteraar, is zometeen om 10 uur is het tijd voor GP at Work, de allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Vanmiddag om 4 uur is het tijd voor achteraan sluiten met Hugo en Rob. En dat wordt ongetwijfeld rete gezellig. Meteen daarachteraan is het tijd voor Gelijkspel Vertel. Met Deborah en Robin ook dit keer. En zij heeft een heel bijzondere gast, Caroline. En Carolientje heeft een bootje. Nee, dat is niet, hè? Je wil ongetwijfeld weten wie dat is. Ik adviseer je om te gaan luisteren, want ik weet dat het een heel mooi gesprek gaat worden. Voel het aan al mijn wateren. Morgenochtend ben ik er weer en dan heb ik aan mijn zijde Doels en Roby. En morgenochtend is vallen en opstaan volledig in ethisch stijl. En dat betekent dat wij getoupeerd. En ik kom in mijn roze petticoat.
1: Ja, ik denk dat ik om 7 uur even
0: jij voor de zit deur klaar. Ja, je mag hier ook gewoon binnenkomen. Jij hebt de sleutel, hè? Dus jij kan gewoon. Nou, en dat betekent ook dat we de programmering een beetje hebben aangepast naar die ethisch stijl.
1: Oh.
0: Dus ga nergens naartoe. Blijf vooral ongelooflijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor
1: jezelf.
0: Fijne dag. Fijne dag.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag raakten in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work. Girl.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stonden zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag raakte in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal werkende Nederlanders groeit niet meer voor het tweede jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal van 2026 waren 9,6 miljoen werkenden tussen de 15 jaar en AOW-leeftijd, gelijk aan een jaar eerder. Het aantal niet-werkenden is juist toegenomen tot 8,5 miljoen mensen, omdat de bevolking wel blijft groeien. De Europese Commissie stelt voor dat kinderen van 13 tot 15 jaar maximaal 1 uur per dag op social media mogen zitten. Ook voor kinderen tot 13 jaar, waarvoor Brussel een social media verbod wil, moet die maximale schermtijd gaan gelden. Voorzitter van der Leyen en Eurocommissaris Vrikune presenteerden de Kids Act vandaag in Straatsburg. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stond er zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. En dan het weer nog. Vanmiddag trekt onder overwegend bewolkte hemel vanuit het westen een zone met aaneengesloten buien over het land, waarbij het flink kan doorregenen. De temperatuur loopt voorafgaand aan de neerslag op naar 18 tot 19 graden. En tijdens een bui koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Premier Rob Jette wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jette vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna een uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

nacht het juiste ritme. Girl Power.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen om het leven. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op. Waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. De politie van Colombia arresteerde een man uit Venezuela in Salento wegens betrokkenheid bij de dood van de Nederlandse Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd 6 dagen na haar verdwijning in een meer gevonden. Ze vertrok op 25 mei voor een wandeling door de koffievelden, maar arriveerde nooit op haar bestemming. Nieuwe Amerikaanse acties tegen Rusland gaan het lastiger maken om tot een vredesakkoord in Oekraïne te komen, dat meldt het Kremlin. De Verenigde Staten namen gisteren een ingrijpend sanctiepakket tegen Rusland aan. Het valt in de categorie onvriendelijke daden, dat zegt een woordvoerder. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen om het leven. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op. Waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. De politie van Colombia arresteerde een man uit Venezuela in Salento wegens betrokkenheid bij de dood van de Nederlandse Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd 6 dagen na haar verdwijning in een meer gevonden. Ze vertrok op 25 mei voor een wandeling door de koffievelden, maar arriveerde nooit op haar bestemming. Nieuwe Amerikaanse acties tegen Rusland gaan het lastiger maken om tot een vredesakkoord in Oekraïne te komen, dat meldt het Kremlin. De Verenigde Staten namen gisteren een ingrijpend sanctiepakket tegen Rusland aan. Het valt in de categorie onvriendelijke daden, dat zegt een woordvoerder. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder TenneT noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen om het leven. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op. Waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Roelevarensveen en Ypenburg 19 kilometer en 25 minuten vertraging. Van ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Een vrachtwagen met pech op de A27 Gorkum-Utrecht zorgt tussen Noorderloos en Everdingen voor 10 minuten vertraging. En de A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zing het naar huis met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Wake Me Up van Avicii. En dat is vandaag echt een perfecte dag om te upwaken. Want ja, het gaat niet helemaal goed, hè, Nederland.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: We zijn keihard gezakt, Robine.
2: Oh, oh, oh.
0: Ja, we zijn keihard gezakt. Ik werd vanochtend wakker en ik dacht bij mezelf, meen je dit nou serieus? Weer drie plekken op de Gender Gap Index naar beneden gegaan. Och, het gaat toch niet echt heel lekker met Nederland, hè?
2: Wat vervelend.
0: Jawel, een beetje. Nou, het klinkt niet alsof je het heel erg vervelend vindt eigenlijk.
2: Nee, ik ben wel gewend dat ik voor dingen zak. Dus ja. Ik ben er wel een beetje aan gewend. Nee, oh, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Ja, een beetje. Een beetje.
0: Goed. Er zijn ook leuke dingen. Laten we het daar anders over hebben.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld dat ik weer een dierengeluid heb voor je straks. Dat jij nog lekker mag gaan raden. Ja.
2: Okay.
0: En we gaan ook even bellen met Hessel. Hij is van Emancipator. Om het dus over die Gender Gap Index te hebben. En wat wij, of ik, als man en mijn medemannen daar eigenlijk tegen kunnen doen. Omdat we niet altijd die verantwoordelijkheid bij de vrouwen moeten leggen. En verder gaan we een rondje Nederland doen. We gaan even langs Zaandam, Leeuwarden en ook in Gelderland, Doetinchem om precies te zijn. Wat daar allemaal gebeurt, hoor je zo meteen. En we hebben natuurlijk een lekkere track voor je. Een zoete of een hartige plaat.
2: Spannend.
0: Waar heb jij zin in vandaag? Iets zoets, iets hartigs?
2: Iets zoets, denk ik.
0: Iets zoets.
2: Het ligt eraan wat de lekkere track is.
0: Nou, je hoort hem zo meteen in ieder geval. Als je een tattoo mocht zetten, hè? Wat zou dat dan zijn?
2: Oh, ja, mijn vader wilde heel graag inzetten. Dus we gaan er even over nadenken.
0: Jij niet?
2: Nee.
0: Oké, okay, nou dan de muzikale versie dan.

0: Dr. Dre, ik heb een beetje last van hoofdpijn. Wat moet ik eigenlijk doen?
1: Smoke weed every day.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, tot 6 uur is dit achteraansluiten met Hugo en Robine.
3: Yeah.
0: En het is weer tijd voor een lekkere track.
3: Ja, ik heb wel lekkere track.
0: Ik heb ook wel lekkere track. Het lunch is al een tijdje achter de kiezen. En het diner laat zich nog even op zich wachten. Dus tijd voor een lekker muzikaal hapje. Iets zoets of iets hartigs, dat is eigenlijk elke dag de vraag. Wat wil jij horen? We hebben een plaat waar iets zoets in de titel zit en een plaat met iets hartigs. Ik ga eens even bij langs en dan kun jij zo meteen stemmen. Wil je zoet eerst horen of hartig eerst horen?
3: Ik ga voor zoet.
0: Ja, je hebt de hele dag al zin in zoet.
3: Ja.
0: Nou, zoet is deze. Moet ik hem nog introduceren?
1: Sweet
3: Ik kan het ook niet in koor doen.
0: Nee, dat klopt. Dat zou wel heel stief zijn.
3: Oh, sweet.
0: Caroline, de zoete plaat. De zoete plaat van vandaag. We hebben ook een hartige track.
3: Oeh, spannend. Laat en die
0: is
3: horen.
0: Ja, dat is deze. BTS.
3: Butter.
0: Met butter inderdaad. Als je er een beetje zeezout bij doet en wat fantasie, dan heb je een hartige snack.
3: Ja.
0: Op een toastje of zo. Ja. Wat wil jij horen? Dat is een beetje de vraag. Robine, zit je klaar met pen en papier?
3: Ik ben helemaal ready.
0: Dan zijn de stembussen nu geopend. App jouw stemmetje. 06-346-06464. Of via Twitch. Laat even weten wat jij wil horen. Zoet of hartig? Hoef je alleen maar te appen.

0: wacht tot hij helemaal klaar is.
1: Oh, wat een mooi stukje.
0: De Goo Goo Dolls. Iris, hoor je hier bij GoPow Radio. Achteraansluiten.
2: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Maar we zaten midden in een winnende wedstrijd. We waren heel hard bezig om ervoor te zorgen dat we moeten weten welke lekkere track we gaan draaien. Want iedere dag zo rond deze tijd hebben we even een lekkere track. Iets zoets of iets hartigs in de titel of de artiest. Nou, er waren twee keuzes. Want namelijk Butter van BTS of Sweet Caroline van Neil Diamond. En ik vraag me af, heb je geteld, Robina?
1: Ja, ik heb zeker geteld.
0: Wat fijn.
1: Ja. Wat denk je? Is het verschil groot? Is het verschil klein?
0: Ja, ik heb geen idee. Ik vind het heel moeilijk, omdat we hebben natuurlijk twee soorten luisteraars. De oude en de nieuwe generatie. Ik gok dat die wel evenredig verdeeld zullen zijn. Ja. Dus dan is het maar net de vraag waar mensen vandaag zin in hebben. Hoe rammelt het buikje?
1: Ja. Ja, ik denk gewoon dat we met z'n allen voor een volle klassieker gegaan zijn.
0: Oh,
1: en dat
0: weet
1: is
0: ik al genoeg.
1: Namelijk de zoete track.
0: Ai.
1: Want waar het zat, ik moet zeggen, het zat best wel dicht bij elkaar. Dat was namelijk 40% voor BTS.
0: Oh.
1: En 60% voor New Diamond.
0: Oh, maar dat is toch top? Dan gaan we gewoon lekker met z'n allen meeschreeuwen en zingen.
1: Ja.
0: Dat is leuk.
1: Die gaan we lekker draaien.
0: Marieke, Femke, Jamila, Herman en Shanita, bedankt voor het stemmen. Morgen weer een nieuwe kans en meezingen nu.

0: als die stembanden nou niet warm zijn. Och, de ramen liggen hier nog
1: niet meer.
0: Nee, de ramen liggen er hier echt bijna uit. Dus vandaar dat we ook altijd zeggen...
2: Zingend in de file. Precies. Met achteraansluiten op Girl Power Radio.
0: Maar we skippen die file even, want het is tijd voor een rondje Nederland.
1: Ja, we gaan weer op de tandem.
0: Even kijken wat er in het land allemaal gebeurt. Robin, zal ik weer fietsen?
1: Ja, doe maar. Als je niet je benen wil breken, dan zou ik dat doen.
0: Met jou achter het stuur weet ik niet wat er gebeurt. Goed. Ik bedoel, jij kan wel beter auto rijden, denk ik.
1: Ja.
0: Ik geef je even het moment.
1: Ja, tuurlijk kan ik dat. Ik bedoel, hè?
0: Nou, dan stap ik volgende keer bij jou in de auto. Gaan we nu nog even op de fiets en naar Zaandam.
1: Oké. Okay.
0: Ja, want daar werkt een jongerencoach, Zinan. Iedere week om 3 uur gaat hij voetballen met de plaatselijke jeugd. En dat is natuurlijk heel gezond. En ja, die kinderen moeten ook wel bewegen. Maar er zijn nog veel meer redenen waarom deze probleemwijk in Zaandam wel een potje voetbal kan gebruiken. Legt een van de kinderen uit.
3: Want ik vind zulke activiteiten, dat helpt juist de wijk van minder in problemen. Dat ze juist hier veilig zijn en dat ze activiteiten doen.
0: Precies.
1: Zo.
0: Hartstikke goed.
1: Zeg, jongen.
0: Wijs gesproken, inderdaad.
1: Ja.
0: Dan fietsen we snel door. Dan gaan we namelijk naar de spellenwinkel in Leeuwarden.
1: Oh,
0: ja, dat is mijn plek waar ik ben opgegroeid. Leeuwarden, niet de spellenwinkel.
1: Nee.
0: Nee, ik hou wel van een spelletje, maar nee.
1: Zo erg ook.
0: Net als in het rest van het land staat daar namelijk giga-rijen voor de deur bij die spellenwinkel.
1: Ja, voor die Pokémon-kaarten.
0: Exact.
1: Ja.
0: Echt, het is niet aan te slepen.
1: Ja.
0: De nieuwste Pokémon-kaart, want Pokémon bestaat 30 jaar.
1: Ja, ze hebben zo'n speciale box, toch?
0: Nou... Inderdaad, ja, en die box wil iedereen hebben.
1: Ja.
0: Ik niet.
1: Ik wilde er dus best wel graag voor in de rij gaan staan. Want ik dacht, dan kan ik daar misschien geld mee verdienen. Maar ik dacht, ja, dan gooi ik waarschijnlijk weer die kaart van 4000 euro weg. Want ik geen flauw benul heb van wat het is.
0: Nou, jij zegt 4000. Ik zweer het je. Ik heb helemaal niks met die Pokémon kaarten. Maar ik hoorde dit. En toen overwoog ik toch maar eens om misschien toch zo'n setje te kopen.
4: Uit de allereerste sets. Als je daar nog de ouderwetse Charizard hebt van 30 jaar geleden. Die gaan tussen een 500.000 en 1 miljoen.
1: Wat?
0: Ja, dat is toch niet normaal?
1: Ja, ring, ring, ja. Klink, klink, ja.
0: Niet normaal. Toch niet normaal?
1: Oh,
0: 500.000 kun je een grachtenpand in Amsterdam verkopen. Of een Charizard.
1: Of gewoon een studentenwoning.
0: Ja, dat is waar.
1: Als ik een huis ga zoeken binnenkort, dan krijg ik hier 1 kamer voor. Maar wel leuk.
0: Wel leuk.
1: Ga ik wel een kamer van Pokémon kaarten bouwen. Kijken of ik daarin kan.
0: Je Pokémon kaartenhuis, supergoed. Ook 500.000 waard als daar een Charizard in zit. Kun je het misschien wel verkopen op Funda. Hey, weet je wat nog meer heel erg duur is? Kwam ik achter. Echt enorm duur. Stond ik van te kijken.
1: Oh, nou.
0: BH's.
1: Ja, oh. Stond ik van te kijken. Jij bent ook echt niet op de hoogte, hoor. Dat
0: Hallo, ik draag die dingen toch helemaal niet? Ik heb geen idee.
1: Ik draag die dingen toch helemaal niet?
0: Nee, tenminste, nou ja, als het goed is, draag ik ze niet.
1: Nee, ja, dat is... Ja. Ja,
0: echt heel duur.
1: Ik weet het.
0: Mag ik vragen wat jij betaalt voor je BH ongeveer?
1: Ja, kijk, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik denk dat het er wel heel erg aan ligt dat voor sommige maten borsten... Ja, dat vind ik altijd heel ongemakkelijk, maar spijt me. Sommige maten borsten, daar heb je wat meer keuze in. Omdat daar meer van gemaakt wordt dan misschien andere maatborsten.
0: Ja.
1: Dus ja, ik moet altijd wel wat duurdere BH's kopen. Omdat ze dan gewoon echt goed moet zitten. Anders of het staat lelijk op een shirt. Jeenig. Of ik betaal wel echt 120 euro per BH. Ja.
0: Jemig. Nou, dat hoef ik dus nooit te betalen.
1: Nee.
0: Nooit.
1: Ja, mannen hebben het ook altijd makkelijker.
0: Nou,
1: nee.
0: Dat blijkt maar weer. Ja, maar nee, alle jemig, de kremig.
1: Ja, had je dat niet? Hoeveel had je gedacht?
0: Dat weet ik veel. Gewoon, ja, een shirtje bij de Bershka kost toch ook... Nou, bij de Bershka is het wel duur, maar bij de
1: H&M... BH is anders.
0: Tientjes.
1: Twee tientjes steun. Kijk, het is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld een stoel zou kopen bij de AliExpress of bij de IKEA. En bij de AliExpress koop je een stoel en daar ga je op zitten en daar pleur je doorheen. Terwijl de IKEA stoel is wat duurder, maar die blijft wel beter zitten. En dat moet je eigenlijk ook zo zien met je borsten.
0: Ah, een IKEA BH. Nou, dat moet je ook zelf in elkaar zetten, denk ik. Bij in Gelderland, in Doetinchem, hebben ze namelijk speciaal voor vrouwen met een kleine beurs en, nou ja, dus wat grotere borsten, een inzamelingsactie geïntroduceerd. Cup & Cake in Doetinchem. Ze samelen BH's in voor vrouwen die niet genoeg geld hebben voor een maat die goed past. En deze vrouw vertelt aan Omroep Gelderland waarom het zo belangrijk is dat dit initiatief er is.
5: Ik heb maar 40 euro in de week. En daar moet ik alles mee doen. Ik heb eindelijk een goede BH. En dat is zeer belangrijk voor mij. Ik ben heel blij. Ik ben weer een vrouw.
0: Ah, dat vind ik toch lief.
1: Ik snap dit, hoor. Want als je hem niet aan hebt, is het verschrikkelijk.
0: Ja, dat...
1: Go woman, woe.
0: Ja, heel goed. Wijs gesproken, Robin.
1: Ja.
0: Maar ik sta daar echt... Ik vond het duur. Niet normaal. Zij zegt ook 120.
1: Je mag sponsoren, hè? Ik bedoel, ik sta ervoor open. Als je zoveel medelijden hebt, sponsor me maar.
0: Ja, nou ja, we kunnen misschien wel zeggen. Goed. Jammer dat het intro van dit nummer nog niet voorbij is. Anders had ik gewoon jou uit kunnen schuiven. Maar ik ga er wel over nadenken. Of ik als man mijn steentje misschien...

0: not my lonely cry.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 560 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch zorgen de werkzaamheden weer voor vertraging. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest doe je er 20 minuten langer over. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Horen en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is de linkerrijstrook ook dicht. En een ongeluk op de A4 richting Rotterdam zorgt voor 3 kwartier vertraging. Tussen Roelewarensveen en Rijswijk. De weg is wel weer vrij. Dan de A58 Breda-Tilburg. Tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos een 1 kwartier vertraging door een ongeval. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Lost Frequencies, maar wij vinden ze voor je terug hoor. Als je hier blijft luisteren tot 6 uur, want wij zijn de...
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Dat is wat ik zeg. En ik heb gisteren geleerd wat whimsy maxing is. Ken je dat?
2: Ja.
0: Jij moet lachen, ja. Ja. Ik luisterde naar Soundscrolling. Hier op
2: het
0: deze zender.
2: Het beste programma voor je woensdagavond.
0: Voor je, nou, absoluut. Altijd tussen 6 en 7 Soundscrolling.

0: letters.
1: Ja, ik heb echt, ik dacht bij mezelf, ik weet niet precies wat hier leuk aan is. Maar goed, ik vond het wel zeer interessant om te horen ook dat mensen gewoon hele bankstellen gingen bedazzelen.
0: Ja,
1: met allemaal steentjes erop.
0: Kale mensen hun hoofd.
1: Ja, dit is toch werkelijk waar. Ik vond het op zich wel grappig, maar aan de andere kant dacht ik ook, ja, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Goed, zo leer je heel veel bij Soundscrolling. Iedere 2 weken op de woensdag op deze zender. Dus ik zou zeggen, over 2 weken luister gewoon weer.

0: powerplaat van Ellie Goulding deze week. Ja, en het duurt niet heel lang meer en hij is voorbij, want het is donderdag en je kan nog een uur en 18 minuten
1: starten. Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Dus we gaan nog één keertje de powerplaat met je doornemen.
2: Kijk, want zo lief zijn we natuurlijk wel vandaag.
0: Absoluut. Je kunt vandaag kiezen uit 3 smaken, zoals altijd. Aardbei, vanille en chocola. En voor jou en jou de keuze welke je bestempelt met wat. Ja, ik weet het natuurlijk niet.
2: Ja, nee, slim.
0: Voor ieder wat wils zou ik willen zeggen. Bijvoorbeeld een track met een goede boodschap.
2: Kijk, boodschap.
0: Die niet. Oh, die had ik eigenlijk even er als geluidje. Nou, Chiara Savasta.
2: Wie?
0: Chiara Savasta.
2: Savasta?
0: Ja, die
2: klinkt een beetje als een pasta recept.
0: Dat zou...
2: Een soort smaak, weet je wel? Bolognese. En wat was dit nou?
0: Aardbei, vanille of chocolade.
2: Savasta.
0: Chiara Savasta. Oh, zo bedoel je. God, het is één grote chaos hier.
2: Geen niet. Ga door met je verhaal.
0: Ja, die heb ik eigenlijk niet. Behalve dan dat je dus nog kunt stemmen tot 6 uur. En dat je dat even moet doen via...
2: De Girl Power Radio app. Of de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl. Bij het kopje powerplaten. En daar staan ze gewoon al alle 3 de keuzeplaten voor jou beschikbaar. Dan hoef je alleen maar te stemmen op jouw favoriet. En dan komt hij hier binnen.
0: En de boodschap van deze track is: zeg eens wat vaker hi of hello van Chiara. Sometimes I

0: question. What the fuck is...
1: Ja, en ik weet dus nooit wat ze zegt. Wat zegt ze hier, Robine?
2: What the fuck is?
1: Ja, precies. Daar stopt het. Ik wil weten wat zij zegt. Maar daar komen we niet achter.
2: Nee, dit was het einde gewoon.
1: Dit was het einde, ja.
2: What the fuck is? En dan...
1: Ja, nee. Nou, misschien wel de powerplaat van volgende week. Want daar zitten we middenin. Nou, dat weten wij ook nog niet. Dat weten we over een uur en een kwartier welke de powerplaat van volgende week wordt.
2: Spannend.
1: Het zou zomaar eens die je net gehoord hebt kunnen zijn. Maar het zou ook kunnen zijn dat het een plaatje wordt van Dove Cameron.
2: Ja.
1: Oh, jij
2: stemt... When in Rome? Wat was het?
1: Ja, When in Rome.
2: Zo.
1: Wanneer ben jij voor het laatst in Rome geweest?
2: 2 jaar geleden, denk ik.
1: Oké. Okay. En heb je toen aangepast aan Romans?
2: Ik vind Romans fantastisch.
1: Want?
2: Ja, ik vind het zo'n mooie stad. Het is zo mooi. Ik hou dus helemaal niet zo van kunst, maar ik vind het zo'n chique stad, zeg maar.
1: Sta je dan met je mond in Rome?
2: Ja.
1: En terwijl je niet van kunst houdt. Wat heb je dan gedaan in Rome?
2: Ja, wel gewoon overal gekeken wat kunstig was. Maar ja, ik ben gewoon niet zo'n type die echt van museums houdt of van beelden. Maar ik vind het gewoon... Rome is gewoon mooi. En lekker eten. Ja, daar ga ik ook ervoor heen. Lekker eten.
1: Heel goed.
2: Dat is mijn hobby. Eten.
1: En de muziek, wat vind je daarvan?
2: Van Italiaanse muziek of van Dove?
1: Dove Cameron.
2: Ik vind haar wel prima.
1: Wel prima.
2: Ja, nou gewoon, het is gewoon een goed nummer.
1: Nou, top. Zou je erop stemmen?
2: Ik zou er zeker op stemmen. Maar ja, je weet niet wat hierna nog komt, hè? Dan moet je blijven luisteren.
1: Dat is waar. Dit is in ieder geval Dove Cameron.

0: Dove Cameron, When in Rome, nummertje 2 van 3 van de kanshebbers op de powerplaten van volgende week.
1: Ja.
0: En we hebben er nog eentje te gaan.
1: Nog eentje, jongens. En ga nou nog stemmen, want het kan nog maar een uurtje.
0: En 9 minuten.
1: Oh.
0: Ja. Almost Monday is de laatste kanshebber.
1: Ja.
0: Die maakten een plaats toen ze optraden in Frankrijk. Kwamen ze allemaal kinderen tegen die helemaal uit hun dak gingen. Toen dachten ze, hier moeten we een plaat over maken.
1: Nou, dacht ze, het is Almost Monday, dat dacht ze.
0: Zo heten ze al. Ik denk dat ze ooit een keer een flinke maandagdip hadden toen dat gebeurde.
1: Dus ze dachten, nee, het is bijna weer maandag.
0: De laatste keuze van de Power plaat van volgende week. Misschien wordt hij het wel, misschien ook niet. Het ligt aan jou. Nog een uur om te stemmen, dus doe dat nou maar gewoon.
1: Doe nou.
0: Ja, want dan bepaal jij wat wij draaien.
1: Ja, dat wil je toch?
0: Wat een service.
1: Wat een

0: Almost Monday. Nee, zo heet de band. French Kids was de laatste kanshebber op de powerplaat van volgende week. Stemmen doe je via
1: www.girlpowerradio.nl of de Girl Power Radio app.
0: We gaan het zo wel eventjes hebben over die gender gap index, hoor. Dat moet wel.
1: Ja, ja.
0: Dat kan niet.
1: Kan niet.
0: Dus ik heb besloten dat ik even iemand ga bellen. Want ik wil weten, wat kan ik nou als man doen? Ja.
1: Vind ik een hele goede vraag.
0: Dankjewel. Anders leggen we steeds die verantwoordelijkheid ook bij die vrouwen. Terwijl volgens mij ligt het probleem meer bij mij en mijn mannelijke medemannen. Dat straks. En oh ja, ik heb een dierengeluid voor je.
1: Oh.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging door werkzaamheden. A4 naar Amsterdam, tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein een half uur extra door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk Paschoepolder 3 kwartier vertraging. Ook dat komt door een ongeluk en ook hier is de weg weer vrij. A12 naar Den Haag, tussen Bunnik en Woerden, doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zingend in de file.
3: Zingend naar huis. Met achteraansluiten op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
5: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Met z'n allen.
1: Feestje in de file. Met achter aansluiten.
0: Tot 6 uur zitten Robine en ik hier voor jou. Om door de files heen te helpen. Ja, en ik heb er heel erg veel zin in. Maar Robine, jij hebt een praatplaatje meegenomen. Die gaan we zo meteen eventjes draaien.
2: Ja.
0: Maar kun je alvast een tipje van de sluier geven?
2: Ja, als we het dan over vrouwen mogen hebben natuurlijk op deze zender. En over powervrouwen. Nou, dan is het er eentje hoor. Godsamme.
0: Nou, dat... Hoe vaak heb je er al live gezien?
2: 1 keer.
0: Oh, dat is echt veel te weinig.
2: Dat valt mee, hè?
0: Ja, dat valt wel mee.
2: Ik zeg binnenkort nog een keertje.
0: Nou, in ieder geval zo meteen.

0: Nog vaker.
1: De NASA ontdekte een nieuwe krater op de maan die groter is dan het Colosseum. Maar ik denk niet dat ze het over deze maan hadden.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
1: Ik zie je wel een beetje lachen, Robine. Ik vind het altijd zo jammer als helemaal niemand lacht.
3: Jawel, ik lach heel vaak, want ik heb gewoon geen rug gehad.
1: Dat is wel heel slecht, hè?
3: Ja, helaas.
1: Zullen we het maar vergeten?
3: Nee.
1: Gaan we naar je praatplaat?
3: Ja,
1: oké.
3: Als we beloven het niet te vergeten, want ik vond het stiekem wel grappig.
1: Oké, dat ben ik blij om. Dankjewel voor de support. Je luistert naar Achteraansluit en Robine heeft vandaag een praatplaat meegenomen. Vertel, meid, wat heb je meegenomen?
3: Ja, ik heb een liedje meegenomen van een vrouwelijke artiest. En dat komt omdat het valt eigenlijk heel mooi samen met wat we zo meteen gaan bespreken.
1: Ja, dat klopt zeker.
3: Daar komt zo meteen meer over. En deze vrouw, ja, ik ben dus heel vaak, dit klinkt heel beledigend wat ik nu ga zeggen, maar ik ben dus niet zo snel onder de indruk van vrouwen.
1: Oké.
3: Omdat ik vind altijd vrouwen gewoon een beetje, soms denk ik van ja, we moeten een beetje wat stoerder zijn. Snap je nou wat ik bedoel?
1: Nee.
3: Ik vind soms dat sommige vrouwen gewoon wat meer een beetje een powervrouw mogen zijn.
1: Oh.
3: En ik vind dus haar echt geweldig. Echt fantastisch. Dus ik ben gewoon niet zo vaak starstruck van een dame. Ja, ik weet niet waarom dat is. Maar haar vind ik fantastisch.
1: Dus deze dame die is voor jou wel echt dat je denkt, dit is echt een vrouw die ik...
3: Ja, deze is het niet normaal. En we hebben het over Olivia Dean.
1: Ah, kijk eens.
3: En ik heb haar dus live mogen zien in Dublin op het Marley Park. En dat was echt fantastisch. Deze vrouw, haar muziek is niet normaal goed. Dat album, The Art of Loving, meerdere Brits gewonnen en terecht. Want wat is dit een beuker van een album. Het is niet normaal, Hugo. Echt... Ik ben echt, denk ik, een beetje verliefd op haar. En op haar muziek en op alles.
1: Dus als je het hebt over een powervrouw, dan moet je Olivia Dean noemen.
3: Ja, en laten we toch wel een beetje wat liever voor elkaar zijn.
1: Ah.
3: En laat het nou net de titel van het liedje zijn.
1: Nice to each other.
3: Ja.
1: Gaan we ook zo over bellen met Amy.

0: Hij mag het mij ook wel eens leren hoor, die Shepard. Hoe je moet vliegen.
1: Ja?
0: Ja, dat lijkt me wel leuk.
1: Ik kan het je ook leren. Ik duw je gewoon van de hek af en kijk of je niet naar beneden valt.
2: Trek van de file.
0: Dankjewel. Fijn dat je ook zo van mij houdt. Goed.
1: Jawel, ik vang je wel op.
0: Oh, dat is goed. Daar hou ik je aan.
1: Okay.
0: Maar eerst mag jij iets anders leren. Dat is namelijk dierengeluiden raden.
1: Want daar
0: ben jij ook niet zo goed in, hè?
1: Nee, daar ben ik helemaal niet goed
0: in. Ik kom erachter, misschien maak ik het gewoon veel te moeilijk. Dat kan.
1: Ja, misschien kies jij ook... Leuk, Hugo. We gaan het nog een keer proberen.
0: Ik heb weer een dierengeluid meegenomen. En vandaag weer aan jou de vraag of jij dit nou weet.
1: We zetten twee oortjes op. Dat zegt al heel hoop bij mij.
0: Dat dus, zegt wat zegt dat dan precies?
1: Nou, normaal doe ik altijd heel noise met één of met geen. Dus nu ga ik me extra focussen.
0: Jij luistert gewoon nooit als ik die dierengeluid. Dat is het punt.
1: Ja. Dat is eigenlijk... Daar ligt het aan. Ik hoor gewoon nooit het geluid. Dat is echt gewoon een eekhoorn. Dat was de muis.
0: Nou, dit is in ieder geval geen eekhoorn. Maar okay. Wat het dan wel is, is aan jou.
1: Oké.
0: Wil je het nog een keertje horen?
1: Nee.
0: Nee, echt niet?
1: Ik denk... Oké. Nou, doe maar.
0: Ja, nog... Je hebt, je hebt ook nog een liedje, hè? Zo, om het om te raden
1: wat
0: het
1: is. Ja, is goed.
0: Oké.
1: Okay. Ik denk dat ik weet wat het is, maar dat zeg ik al elke uitzending, dus het heeft geen zin. Maar ik denk echt dat ik weet wat het is.
0: Kun je een tipje binnen welke... Binnen een tipje
1: het,
0: van de sluier?
1: Valt binnen... zoogdieren?
0: Oké, okay, nou ik...
1: Ik weet niet of dat zo is trouwens. Dus wat zit ik nou interessant te doen?
0: Ja, dat
1: boerderijdier.
0: Boerderijdier? Jij denkt de boerderijdier? Nou, je hoort zo meteen na de Spice Girls...

0: Spice Girls hoorde je met die lekkere track Who Do You Think You Are? En laat dat nou ook net de vraag zijn die Robin hier zichzelf afstelt. Want we zijn op zoek naar dit dierengeluid. Nou zeg ik we, maar het is eigenlijk gewoon Robine, want ik weet wat dit voor geluid is. En ik heb iedere dag een ander geluid bij me. En vandaag ben jij het slachtoffer, Robine. Wat denk jij dat het is eigenlijk?
1: Ik denk dat het een ezel is.
0: Een ezel?
1: Oh.
0: Helaas.
1: Dan denk ik dat het een paard is.
0: Ik krijg nog één kans.
1: Dan denk ik dat het een zebra is.
0: Nee.
1: Dan denk ik helemaal niks meer. Helemaal niks. Oh. Ik denk helemaal nooit meer iets. Wat een rotspel. Een spel hoort een beetje leuk zijn dat je ooit eens kan winnen, Hugo. En niet alleen maar verliezen.
0: Helaas heb je wel weer verloren.
1: Word je er niet zo in?
0: Waar kom jij, waar kom jij vandaan eigenlijk?
1: Wat?
0: Waar ben je geboren?
1: Oh, ik denk... Sorry. Den Haag.
0: Den Haag, precies. Dan had je het kunnen weten. Want het is gewoon dat ene diertje wat hier in Den Haag overal te lopen... Hoe noemen ze mensen uit Den Haag ook weer? Of heb ik het nou helemaal fout?
1: Wat?
0: De reiger. Dit was de reiger.
1: De reiger.
0: De reiger.
1: Waarom draai je niet de nummer van de reiger?

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is drukker op de weg door het regenachtige weer. De dagelijkse files zijn daardoor langer. Ruim 740 kilometer file tellen we nu. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Waardenburg een half uur extra. De A4 naar Amsterdam, ook een half uur vertraging. Tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet staat 17 kilometer. Hier is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Diezelfde A4 maar dan richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid doe jij 25 minuten langer over. Ook hier zijn alle rijstroken weer open na een ongeluk. Dan de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Houten-Oost en Maren 20 minuten extra. De rechte rijstrook is dicht. En op de A12 richting Den Haag loopt het vast tussen Zevenhuizen en knooppunt Prins Klausplein. Je hebt een half uur extra nodig. Midden in de file is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer zijn daarom op de A12 twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.

0: los. En dat was maar goed ook, want All-Star met Smash Mouth hoorde jij. Dan moet je wel headbangen, toch?
1: 100%.
2: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: De meest overtuigende 100% die ik ooit gehoord heb. Hey, word jij wel eens nagefloten op straat?
1: Ja.
0: Ja, of dat je dan ineens random mannen in je DM krijgt?
1: Ook wel eens. Ja.
0: Wat vind jij daarvan?
1: Ik vind mannen, maar ik moet het wel een beetje niet iedereen in een hokje plaatsen. De mannen die ik ben tegengekomen van mijn leeftijd en ver daarbuiten, vind ik allemaal echt diep triest.
0: En zijn er naast mannen van jouw leeftijd en ver daarbuiten nog andere mannen binnen die je zou kunnen categoriseren in een andere categorie?
1: Ja, kijk, dat vind ik dan lullig, want die heb ik natuurlijk nog nooit mee iets te maken gehad. Maar de mannen waarmee

0: Dankjewel, Dr. Alban. It's my life.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, Namibië, Duitsland, Polen, Ecuador, Albanië, Servië. Ze doen het allemaal beter dan wij als het gaat om vrouwengelijkheid. We zijn weer eens gezakt.
2: Oh, oh, oh, oh.
0: Ja, op de Gender Gap Index, inderdaad. En ik dacht dat het niet erger kon, want vorig jaar stonden we ineens op plek 43. Dat zijn we natuurlijk ook helemaal niet gewend. Maar nu zakken we dit jaar alweer naar plek 46.
2: Ja. Oh, oh, oh.
0: Ja, dat dacht ik dus ook. Ik wil weten wat ik kan doen. Want de Gender Gap Index gaat natuurlijk over de economische participatie, over het onderwijs, gezondheid en politieke empowerment, om het zo maar even te zeggen. Maar ja, ik denk, het is ook wel een goed idee om eens even verantwoordelijkheid in eigen boezem te steken.
2: Wat goed.
0: Ja, dat vond ik nou ook.
2: Ja, vind ik echt goed van je.
0: Nou, dankjewel. Dankjewel voor dit compliment. Ja. Maar ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen en waarom ik wat ik moet doen. Dus ik heb hulp ingeschakeld van Hessel Schaaf. Hij is projectmedewerker bij Emancipator. En als het goed is, hangt hij hier aan de lijn. Hey, Hessel.
3: Ja. Zeker, hallo.
0: Hallo, dag. Goeiedag. Hey, Emancipator, wat is dat precies?
3: Wij zijn een Nederlandse stichting die zich inzet om mannelijkheidsnormen te bespreken. Zodat mannen fijner bij kunnen dragen aan gendergelijkheid. Voorkomen van gendergerelateerd geweld. Maar ook eigenlijk fijnere mannelijkheid kunnen ontwikkelen.
0: Een fijnere mannelijkheid kunnen ontwikkelen. Ja. Want die, wow, is nu niet zo fijn?
3: Nou ja, mannen groeien op met vrij beperkende gendernormen die nog steeds in Nederland gelden. Dus
0: zoals?
3: Ik geef meerdere keren per week trainingen en dan vraag ik altijd aan het publiek van nou, wat is nou traditioneel mannelijk, wat is een echte man? En dan komt eigenlijk altijd hetzelfde lijstje uit. Stoer, sterk, spieren kweken, rationeel, auto's, leiderschap tonen, competitief. Dus dat zijn de normen. Dat is niet dat elke man dat volledig is.
0: Ja.
3: En dan vragen we daarna ook wat vrouwelijkheid dan is. En dat is lief zijn, zorgzaamheid, communiceren, maar ook huishouden, niet te veel ruimte innemen enzovoort.
0: Ja.
3: Nou, eigenlijk voordat we geboren worden kun je al een gender reveal party geven en dan kom je dus in de blauwe of roze categorie.
0: Ja.
3: Zeker vanaf de middelbare schooltijd komt het in een snelle vaarwater, want dan zit je tussen allemaal onzekere jongens die elkaar steeds meer de maat gaan nemen. En als je daarvan af wil wijken, dan heb je kans om buitengesloten te worden, met name uitgescholden te worden van mietje of gay, wijf of pussy. Of zelfs structureel gepest te worden, fysiek geweld te ervaren. Dus eigenlijk wordt iedereen binnen die normen gedrukt. En dat is beperkend, want nou ja, jongens moeten ook soms lief mogen zijn, soms zorgzaamheid, goed leren luisteren, goed communiceren.
0: Ja, en nu is dat dus best wel een probleem, want ik kan me voorstellen dat dat zo ten eerste onder jongens al in het algemeen, hè, pesterijtjes, oh je bent een mietje als je zwak bent of zo, maar naar vrouwen toe. Hey, we hebben natuurlijk heel die manosfeer, om het zo maar eventjes te noemen. Mm-hmm. En denk je dat dat ook meedraagt aan dat we nu gezakt zijn op die Gender Gap Index, of heeft dat er helemaal niks mee te maken?
3: Nou, ik weet niet of de manosfeer daar nu direct aan bijdraagt. Uiteindelijk is de manosfeer ook gewoon een versterking van traditionele normen die al in Nederland bestaan. Ik denk, wat jij ook noemde, dat dit veel meer op de hogere niveau zit. Maar ik denk wel dat je elke dag als mens, maar zeker ook als man, hier een verschil in kunt maken. Want veel van de genderongelijkheid die komt voort uit dat genderongelijkheid nog steeds normaal voelt. Bijvoorbeeld als ik zeg, nou ja, we hebben nog steeds geen vrouwelijke premier gehad. Dan voelt dat best wel normaal. We hebben wel 50 mannelijke premiers gehad sinds 1848. Maar dit is niet iets waar we in Nederland direct aan de alarmbel gaan trekken, omdat dat normaal voelt.
0: Nou kunnen we sowieso niet zo heel veel van de politiek verwachten op dit moment. Maar ik blijf een beetje van die politiek vandaan. Want ach,
3: dit was meer om een voorbeeld te geven van dat voelt normaal.
0: Ja.
3: En jongens en jonge mannen die groeien dus op met die sterke gendernormen. En die gaan dus ook die gendernormen performen. Vaak voor andere mannen. Dus dat is voetbalkleedkamer, collega's. Oom op het feestje, die vanuit die bewijsdrang om als mannelijk gezien te worden, om erbij te horen, dan seksistische grappen kan maken, grappen of opmerkingen die genderongelijkheid in stand houden. Dus eigenlijk vanuit die strikte mannelijkheidsnormen gaan mensen zich gedragen op manieren die bijdragen aan genderongelijkheid. En als je bijvoorbeeld een voetbalkleedkamer hebt waar 13 mannen zijn, iemand maakt een seksistische grap, dan heb je best kans dat bij 12 van die mannen duidelijk is dat het een grapje is. Maar misschien beklijft dat wel bij 2 van die mannen.
0: Moeten we dan met z'n allen stoppen met die grappen maken? Wat kan ik nou dan bijvoorbeeld, wat kan ik dan doen?
3: Ja, het probleem is dus dat dat allemaal normaliseert dat die genderongelijkheid bestaat. Dus elke grap, elke opmerking, maar zelfs ook dat jij je als man stoer gedraagt of niet over je emoties praat, dat draagt allemaal bij aan het normaal laten voelen van genderongelijkheid. Dus als jij in die voetbalkleedkamer misschien ter plekke zegt, hey, ik maakte die grap vroeger ook, maar ik zie nu hoe dit bijdraagt aan genderongelijkheid in stand houden. Maar je kan ook achteraf naar een van die jongens toe gaan van, hey, je maakte die grap nu, ik ken jou eigenlijk helemaal niet zo. Of, wow, dat zou je nooit één op één met mij zeggen. Om gewoon het gesprek aan te gaan van, hoe houden wij allemaal die ideeën over genderongelijkheid in stand? En dat heeft wel wat zelfvertrouwen nodig. Dus dat betreft moet je als man dan ook gaan reflecteren op hoe ben ik hierin gevormd? Hoe kan ik bijdragen op dagelijkse basis aan gendergelijkheid?
0: En, nou zijn
3: als collega, als vader, als vriend.
0: En nou zijn er heel veel vrouwen die hier naar Girl Power Radio luisteren. Die denken aan deze boodschap. Ja, inderdaad, ja. Mannen, kom op. Zeg, raap jezelf nou eens aan. En ik wil echt niet de indruk wekken dat ik nu de verantwoordelijkheid weer bij die vrouw leg. Maar de vrouwen die nu luisteren met een mannelijke partner. Hoe kunnen die nou die mannen aansporen om zelf iets te gaan doen? Dus dat die mannen eindelijk een keer doorhebben van, oh ja, ik moet iets doen. Ik moet veranderen. Hoe kun je nou een man daarvoor aansporen?
3: Ja, mannen zijn wel echt aan zet, maar die kunnen hier natuurlijk wel positief in gestimuleerd worden. Dat er meer gedeeld wordt in überhaupt ervaringen van genderongelijkheid. Gewoon van hoe het is om als vrouw onveilig over straat te gaan. En daar met mannen ook gewoon en met je partner, met je beste vrienden over in gesprek gaan. Van wat kunnen mannen nou doen om die veiligheid op straat te vergroten. Maar ook kritische vragen stellen van, hey, wat heb jij gedaan bij je vrienden om in te grijpen? Of als een seksistische grap wordt gemaakt waar vrouwen dus vaak niet bij zijn. Want het is vaak tussen mannelijke collega's, de voetbalclub, grijp je dan wel eens in? Dus dat is meer de ingrijpkant. Maar je kunt ook stimuleren dat mannen meer zorgzame taken naar elkaar toe gaan doen. Dat het, we horen gewoon nog steeds vrijwel altijd dat mannen vooral met hun vrouwelijke vrienden of met hun romantische partner over hun emoties praten. En dat daar dus heel weinig zorgzaamheid van mannen naar elkaar toe zit. Die zit natuurlijk ook weer, wordt gevoed door die angst op van de middelbare school van niet te lief zijn en want dan kan je gay genoemd worden. Maar dat draagt dus allemaal bij aan
0: dus
3: een enorme last die op vrouwen is. Dus ook als vrouw je mannelijke vrienden stimuleren om wel met je mannelijke vrienden in te checken. Hoe gaat het nou echt met je te stimuleren dat ze zorgzamer naar elkaar toe zijn.
0: Oké, dus vragen hoe het met iemand is. En wat vaker vragen om ook over de emoties te praten en gewoon stimuleren. En dan zelf de mannen in de kleedkamer de norm stellen. Dat kunnen we het beste doen. Dankjewel Hessel van Emancipator. Yeah. Ik ga in ieder geval eventjes mijn best doen. En ja, het is natuurlijk ook een leerproces. Hè? En laat daar nou Joe Public een nummer over geschreven hebben. Een limp en learn, want we zijn nooit te oud om te leren. Hessel, dankjewel voor je antwoorden. Ik wens je nog een hele

0: Live and Learn, Joe Republic. Ja, want wij mannen kunnen nog veel leren als het gaat om vrouwenemancipatie. We belden net met Hessel. En we zijn alweer bijna aan het einde. Maar er is altijd nog één dingetje wat we doen aan het einde.
1: Ja. Ik wil nog even wat zeggen.
0: Vertel.
1: Ik vind het altijd zo leuk als jij een staartje of een knotje in hebt. En je doet je kop er even op dat je zulke statische plukjes hebt aan de bovenkant.
0: Nou, dat is het liefste compliment wat ooit iemand tegen mij gezegd heeft. Dankjewel, Robine. We gaan ook toevallig naar de complimenten. Nee. Hoe wist je het?
1: Hij was wel gemeen trouwens. Niet alleen.
0: Gemeen bedoel je?
1: Nee, gemeen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus
0: nee,
1: niet
0: dan
1: alleen
0: is het goed.
1: Voor dit moment. Ik weet het wel. Ik vind altijd hilarisch.
0: Nou, dankjewel. Ik ben blij dat je op mij kunt lachen.
1: Ja,
0: ik kan ook altijd 100%. Om jou lachen.
1: Ik kan altijd om jou lachen.
0: Nou, dat is lief. Wij hebben elkaar weer even goed in het zonnetje gezet. En ik ging ook de straat op om te vragen. Ja, of iemand anders in het zonnetje wilde zetten.
1: En dat is altijd leuk.
0: Is altijd leuk.
2: Ik wil graag een compliment geven aan mijn vrouw.
1: Oh?
2: Nou, is een fantastische kok. Fantastische vrouw en fantastische oma.
3: Voor mijn soort van vriendin Sanne heb ik een compliment met dat haar haar altijd heel goed zit.
4: Een compliment voor mijn vriend. Die heeft dit verrassingsweekend georganiseerd voor mij. Dus.
5: Ah. Er valt niks op aan te vullen.
6: Ja, ik heb een compliment voor jou, want je helpt me altijd met kleding en je bent gewoon heel lief.
7: Het is een hele lieve vrouw. Ja, we zijn 3 jaar geleden getrouwd. 4, 3, 3. Kijk.
8: Voor mijn kinderen, dat ik ontzettend veel van ze hou.
9: Voor mijn zoon Rens, want hij gaat over 2 weken emigreren naar Australië. En nou, ik vind dat een goede stap van hem. Mag hij best een compliment voor hebben, toch?
0: Mag hij zeker best een compliment voor hebben.
1: Ik moet zo lachen om de soort van mijn vriendin.
0: Ja, ik weet ook
1: de soort van mijn vriendin. Ja, je bent een soort van mijn vriendin.
0: Ja. Maar ja. Ze waren wel gemeend. En dat was heel lief.
1: Ja, dat is heel schattig.
0: Dat was dan weer het einde. Dankjewel voor het luisteren.
1: Ja.
0: En hierna horen we gelijkspel. Hartstikke
1: zo,
0: leuk.
1: Oh
0: ja. We hebben echt een fantastische gast. Maar die staat al voor de deur te trappelen. Dus ja. We moeten eruit.
1: Ja.
0: Ik ben er maandag weer. Morgen zit Rehan er een keer. Ik wens je een heel fijn weekend alvast.
1: Doei.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Gelijkspel vertel. De deep dive in sport met Monique en Deborah. Elke donderdagavond van 6 tot 7.

0: Ja, welkom dames en heren bij Gelijkspel Vertel, de sportspecial van Girl Power Radio, waar we een uur lang in gesprek gaan met een gast uit de sportwereld. En vandaag hebben we een hele bijzondere aan tafel zitten, want ik denk dat ik eigenlijk al vanaf januari ongeveer bezig ben om iemand van Cricket Team NL hier aan tafel te krijgen. En het is me eindelijk gelukt, dus daar ben ik heel blij mee. Mijn naam is Deborah en ik ben hier vandaag niet alleen. Ik ben hier namelijk met Robientje.
1: Goedenavond.
0: Hallo, wat fijn dat je erbij wilde zijn.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, en uiteraard hebben wij dus ook een hele bijzondere gast aan tafel vandaag. En dat is Caroline de Lange. Welkom.
1: Dankjewel en fijn dat het eindelijk gelukt is.
0: Ja, zeker. Heel fijn. Ja, jij speelt cricket bij Team NL.
1: Klopt.
0: Ja, en bij welke club speel je nog meer in je... Buiten deze enorme toernooien, zeg maar.
1: Ik speel bij Kwik in Den Haag. In het bosje van Pek zit het.
0: Oké. Okay. Ja, ik geloof best wel veel hè, van Team NL daar vandaan komen. Of vergis ik me daarin?
1: Ja, we zijn eigenlijk over twee clubs met het grootste deel verdeeld. Dus wij zijn met vier dames en ook nog wel wat oud dames.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke leuk. We gaan beginnen. Hoe ben je in aanraking gekomen met cricket?
1: Ja, dat is altijd een goede vraag. En helemaal zeker weten doe ik het niet. Maar het simpelweg een familieding. Mijn vader is het gaan spelen.
0: Okay.
1: En veel clubs in Nederland zijn combinatieclubs. Dus dat is dan en voetbal en cricket bijvoorbeeld. En zodoende ging mijn broer op een club voetballen. Daar was ook cricket. En ik ben er nog bij de cricket.
2: Ja. Hij staat ook bij de voetbalclub Kwik.
1: Ja, dat
0: is ook een combinatie inderdaad. Hè?
2: Daar ben ik wel bekend, ja. Dus
0: ja.
2: Ik weet waar dat is, ja. Niet de cricketvelden, maar...
0: Nee, nou, precies, maar wel de voetbalvelden.
1: Wij polsen nog wel eens de voetbaldames om mee te doen met ons.
2: Ja?
1: Als we tekorten hebben. Ja hoor.
2: Oh, wat grappig.
0: Dat is wel heel makkelijk inderdaad. Als je dan zo'n combinatieclub hebt, dan kan je nog wat extra spelers ritselen. Dus je komt uit een familie waar meer mensen cricket spelen of alleen je vader?
1: Mijn vader en mijn broer.
0: Oké. En hoe lang doe je dit al?
1: Sinds ik een jaar of 6 ben. En dat is inmiddels 22 jaar. Dus,
0: wauw.
2: Dat is echt veel.
0: Zit er een leeftijdsgrens aan wanneer je cricket mag spelen? Want die bal is natuurlijk best wel... Het is best wel een ding om tegen te komen op het veld.
1: Ja, je speelt in de jongere jeugd met de zachte bal.
0: En
1: vanaf een jaar of 11 volgens mij gaan met de harde bal.
0: Ja, precies. En je hebt deze sport dus voor het eerst gezien op de club zelf... Niet ergens op tv of zo. Dat je dacht van, oh ja, dit is echt fantastisch. Dit wil ik ook gaan doen.
1: Nou, in Nederland komt het zeker. In die tijd kwam het niet op tv. Inmiddels, wel dus op via streams dat het te volgen is. Maar echt op tv is er weinig aandacht voor, helaas.
0: Ja, helaas wel, ja. Oh. Ja, ik heb een jaar in Australië gewoond en gereisd. Sowieso worden daar alle sporten uitgezonden. Heel de dag, 24 uur ik geloof een stuk of 10 sportzenders hebben ze daar.
2: Oh, dat is wel echt bizar.
0: Ja, het is wel echt een hele andere vibe dan hier in Nederland inderdaad. Hoeveel clubs zijn er ongeveer in Nederland?
1: Oeh, dat is een gewetensvraag. Dat moet ik weten. Weet ik niet. Volgens mij gaat dat wel echt richting tussen 60 en de 100.
0: Oké.
1: Maar dat zijn ook veel kleine clubs met 1 of 2 teams. Maar als je echt kijkt naar hoeveel clubs hebben dames, dat zijn er dan een stuk of 10 maar.
0: Oké, dus voor de dames is er wel wat minder ruimte, zeg maar, om dit te gaan spelen dan voor de mannen.
1: Ja, de ruimte is er vaak wel, maar het animo is het aanbod
0: is wat minder.
2: Dus mensen, als jullie nou een hobby zoeken en denken dat voetbal en dat tennis vind ik allemaal saai en te populair, ga op cricket.
0: Nou, precies.
2: We moeten een beetje animo creëren.
0: Ja, absoluut.
2: Lesje cricket meedoen hoor. Als ik ook als voetbaldame geld, dan... dat lijkt me echt leuk.
1: We zoeken altijd mensen hoor. Je mag een keertje komen trainen.
2: Zo.
0: Kijk, dat bedoel ik maar, Robin.
2: Zie je me gaan al?
0: Ja, ik zie jou wel gaan. En heel eerlijk, ik zou het ook hartstikke leuk vinden om het een keer te proberen.
2: Gaan we een keer sowieso even een keer koekeloeren?
0: Dat lijkt me wel heel gaaf.
2: En dan kunnen we daarna kijken of we het aandurven.
0: Precies. Is het mogelijk om wedstrijden bij jullie te volgen? Of langs het veld te komen staan? Of hoe werkt dat?
1: Ja, zeker is het te volgen. In ieder geval, het clubcricket wordt... kan je via de website van de KNCB, dus dat is onze cricketbond, daar kan je naar Match Center. En dat is een soort platform waar alle wedstrijden te volgen zijn. En komen kijken kan altijd. Het is alleen een zomersport en het zomer is bijna voorbij.
0: Ja, dat is zo.
1: We beginnen in mei weer.
0: Ja.
2: Want hoe doen jullie dat in de winter?
1: Dan trainen we binnen.
2: Dus het is een beetje net zoals... Laat maar, ik kom even niet op. Maar je hebt toch meerdere sporten die in de winter naar binnen gaan?
0: Ja, dat vermoed ik wel.
2: Ja, dat ik kom even niet op.
1: Dus, ja, maar schaatsen doe je ook in de winter en de zomer niet buiten. Dus, hè, dus
0: nee, dat is lastig.
1: Al, nee, ja, te hebben, dat soort
2: is daar een specifieke reden voor waarom dat zo is? Want ja, ik zou dat niet weten.
1: Nou, cricket is heel erg weersafhankelijk. In ieder geval, je kan niet in de regen spelen. Dat heeft te maken met de ondergrond waarop je speelt en de spullen die je gebruikt. Nou ja, in de winter regent het veel. Dus dat heeft met name met faciliteiten te maken.
2: Oké. Okay.
0: Wat ik ook vaak hoor over cricket is dat mensen het niet begrijpen. Dus ik vind het echt een heel leuk spelletje om naar te kijken. Ik vind het echt leuk om te zien. Ik heb het WK ook met veel plezier gevolgd. Heel leuk ook dat het te volgen was. Jullie wedstrijden zijn in ieder geval ook op de livestream van de NOS geweest. En dat was echt wel, nou, vond ik wel echt een grote stap. Sowieso dat jullie daar stonden natuurlijk was al helemaal fantastisch. Maar daar gaan we dadelijk nog over hebben. Maar ja, dat T20, dat is dan een kortere variant eigenlijk van cricket. Wat aantrekkelijker zou zijn voor mensen om te kijken, omdat het maximaal 3 uur duurt. Dat is ja, en dat denken mensen misschien zo, dat is lang. Maar goed, het kan ook 5 dagen duren. Dus het is voor cricketbegrippen een vrij kort spel.
2: Wanneer, hoe werkt dat, zeg maar?
1: In de zin van, hoe kan het
2: dat je zo lang cricket kan spelen? Wat is daar de oorzaak van? Ik bedoel, ik stap een voetbalveld op en ik weet als ik binnen 90 minuten niet gewonnen heb, dan heb ik gewoon pech. Maar
0: ja, maar dit gaat dus niet op gaat niet op tijd.
1: Nee, het gaat niet op tijd in de ja, korte wedstrijden. Ik vind 3 uur echt kort, andere niet. En de eendaagse wedstrijden heb je gewoon een vastgesteld aantal ballen wat je speelt per helft.
2: Ja.
1: Simpelweg, je hebt 300 ballen om zoveel mogelijk punten te maken. En de andere partij gaat dat proberen in te halen. En met die meerdaagse, dat zijn weer hele ingewikkelde andere regels. Maar daarbij is er geen maximum aantal ballen. Maar wacht je eigenlijk tot de slagpartij. Die mag 2 keer slaan en die mag zoveel ballen gebruiken als ze willen. Als iedereen uit is, dat is lijkt een beetje op honkbal.
0: Ja.
1: Dan mag de andere gaan slaan. Dus daar zitten. Het kan zijn dat zij 5 dagen lang slaan. Nou, daar zitten daar nog allerlei.
2: Ik vind het zo bizar om te horen. Ik ben na 90 minuten helemaal gesloopt, dit hoor. Als ik 90 minuten gevoetbald heb, nou, dan kan je mij van het veld afvegen.
0: Ja, maar dan ben je wel ook, als het goed is, 90 minuten aan het rennen.
2: Ja, dat is waar. Ja,
0: okay. En dat geldt voor cricket niet. Nee, dat is natuurlijk anders. Maar goed, daar kan Caroline vast meer over uitleggen dan ik.
1: Meer startstop dan met voetbal. Ja hoor.
2: Ik vind het knap. Ja. Ik vind het echt knap.
0: Ja,
2: ik ben
0: dat
2: een beetje starstruck hier.
0: Ja, terecht hoor.
2: Ja, maar
0: terecht.
2: Gewoon mentaal, hè? Stel je zo daar 5 dagen staan.
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik heftig.
0: Dat is het ook. Dat is het ook wel.
2: Wat cool.
0: Het is ook best wel intensief om te kijken, maar ook wel heel leuk. Ja, want je hebt eigenlijk gewoon vakantie. Ja, precies.
2: Je neemt gewoon even een herfstvakantie.
0: Ja, je kan gewoon lekker een paar dagen op de tribune een leuke sport kijken. En een beetje met je vrienden chillen. Ja, dat is fantastisch natuurlijk.
2: Want op het WK waren daar ook wedstrijden van meerdere dagen? Of zijn daar dan weer regels voor?
0: Nee, dit was T20, hè?
1: Kort, ja.
0: Ja, dit was de korte variant. Zou je kort uit kunnen leggen wat T20 is? Als je nou, Robin die weet niet zoveel van cricket.
2: Nee.
1: Zoals ik net zei, cricket heeft 2 helften. En bij T20 heb je 20 keer 6 ballen. Dus 120 ballen, ja, goede reeks om. Ja, ja. Om zoveel mogelijk punten te maken. En dan daarna gaat de andere partij 1 punt meer proberen te maken. En het is 20 keer 6, want het zijn in blokjes van 6. Wisselt degene die gaat gooien, gaat bowlen.
0: Ja, ja, zoals ik het heb begrepen, krijgt iedere partij 1 innings. Het moet altijd in voor.
1: 1 helft innings.
0: Ja, het moet altijd in meervoud zijn bij het cricket. 1 innings. En dan heb je 20 overs. Ja. En 1 over is 6 ballen.
1: Ja.
0: Ja. En dan mag de andere partij.
2: Ik vind het zo interessant.
0: Het is echt, maar je moet het echt een keertje zien. Ja. En dan valt het allemaal wel op zijn plek. Want zo ingewikkeld is het niet in de basis. Alleen dan komen er allerlei dingen bij. En dan is de bal aangeraakt of niet? En in welke over zit je?
1: Wat gebeurt er?
0: Ja.
1: Want ze gillen allemaal ineens. En daarom kan ik mensen ook altijd aanraden om eens cricket te kijken. Als je om naar een club te gaan, om het gewoon aan een toeschouwer te vragen, leg het me eens uit. Want iemand die ernaast staat die het uitlegt, dan gaat het veel meer leven.
0: Ja, precies. Dat geloof ik ook wel. Hè?
2: Ik ben sowieso wel benieuwd. Want ik ben nu al heel enthousiast. Maar jij hebt het denk ik voor het eerst dan een keer gezien of gekeken. Ik weet niet of dat op de club was. Wat vond je er nou direct, of misschien vond je dat niet direct, wat vond je er nou zo leuk aan dat je dacht, ik wil dit graag?
1: Ja, als kind begin je heel klein. Dan is het bal gooien, bal slaan. En al die regels, ja, die zijn er wel. Maar ja, er zijn volwassenen die gewoon zeggen, ga die bal slaan. En ik vond die bal slaan heel leuk. En lekker in het veld rennen, lekker buiten zijn. Ja.
2: Ik vind dat zo cool. Als ik iemand in mijn klas zou hebben die zou zeggen, ik speel cricket, dan ben je toch echt, dan heb je gewoon echt aura. Dan ben je gewoon echt cool.
0: Dan scoor je al punten.
2: Nee, maar dat is toch zo?
0: Nou, je doet wel iets wat niet per se heel populair is in Nederland. En dat ze überhaupt natuurlijk vorige keer naar het WK mochten, was wel echt historisch momentje voor cricket. Dat is wel heel bijzonder. Ja, maar jij kent dus niemand die cricket speelt, dat hoor ik al. Als je dat zo zegt.
2: Nee, maar gewoon, ja, ik vind dat wel cool als je gewoon een beetje afwijkt van de norm en gewoon een beetje iets anders doet. Ja, dat zegt degene die op voetbal zit. Maar ja, ik vind dat altijd gaaf als iemand gewoon compleet iets anders doet.
0: Iets anders kiest. Ik ook hartstikke gaaf. We hebben aan jou ook gevraagd van, we vinden het altijd leuk om wat muziek te draaien, ook van de sporter zelf. En ik had je gevraagd naar je favoriete warm trainingsnummer.
2: Oh.
0: En ook waarom. En toen kreeg ik terug, Dog Days Are Over van Florence and the Machine. misschien niet het meest typische nummer, maar ik vind de opbouw van het nummer heel leuk. En dat het uiteindelijk ook zo lekker uptempo is. En ik vind de tekst mooi. Ik relateer het niet zozeer aan cricket of eigen leven. Maar ik luister vaak meer naar het tempo en de melodie als ik sport. En daarbuiten wat meer naar de tekst. Nou, dat kan ik me voorstellen dat je je op het veld wat meer ook door de muziek laat leiden, zeg maar. Ik vind het een heerlijk nummer. En ik heb ze toevallig nog niet zo lang geleden live gezien.
1: Oh, echt? Oh.
0: En ze is fantastisch live. Dus daar gaan we even naar luisteren. En dan zijn we dadelijk weer bij jullie terug. Met natuurlijk nog veel meer vragen voor Caroline.

0: Ja, en welkom terug bij Gelijkspel. Ik ben Robine en ik ben hier nog steeds met Debor.
1: Yay!
0: Die is er nog steeds. En met Caroline de Lange. Nog steeds welkom hier in de studio. Ik heb namelijk wel een hele belangrijke vraag. Straffen, we kennen het allemaal wel. Gele, rode kaarten, buitenspel. Echt, mijn hoofd wordt er een beetje moe van soms. Maar ik ben benieuwd, hoe zit dat met cricket?
2: Bij cricket hebben we geen straffen zoals gele en rode kaarten. Het wordt ook wel een gentleman sport genoemd. Het blijft meestal tot wat woordenwisselingen op het veld of met een scheidsrechter. Maar daar houdt het wel een beetje op en daar zitten geen consequenties aan.
0: Ja, want het is natuurlijk geen contactsport. Dus dat betekent dat een overtreding maken eigenlijk lastig is natuurlijk.
2: Ja, daar is eigenlijk geen sprake van overtreding. Ja, kijk, ja. Als het zodanig grensoverschrijdend verbaal geweld of dat soort dingen, dan zijn daar uiteraard wel sancties tegen. Maar niet zoals met gele of rode kaart. Nee.
0: Wat ik wel heel erg benieuwd naar ben, want er wordt natuurlijk gezegd van er gebeurt niet zo heel vaak iets waardoor het uit de hand loopt. Wat is nou echt het raarste wat je ooit gezien hebt? Wat echt nou bij ons, bij dat voetbalveld, nou daar komen echt dingen voorbij. Nou, dan denk je echt van, ben je überhaupt wel aan het sporten? Ja, ik ben echt benieuwd. Hoeft niet bij jezelf zijn, kan misschien ook op tv of wat dan ook. Iets waarvan je denkt van, nou dit was wel echt zo raar.
2: Nou, heel eerlijk, dus niet echt wel.
0: Het is
2: dus
0: echt gewoon een bizar sport gewoon.
2: Ik ken wel wedstrijden waar agressies geweest tussen de teams, waar er wel eens geslagen is of dat soort dingen. Maar ja, ik vind dat ook niet super heftig. Als in, ja, het is natuurlijk wel heftig, maar geen hele gekke
0: misschien
2: dingen, als ik eerlijk ben.
0: Nou, dit is echt een perfecte sport voor de mensen, nog steeds een oproepje. Want we hebben meer animo nodig voor cricket, zodat we meer damesteams krijgen. Als je nou denkt, nou, al die gewelddadige sporten, ik vind het niks, ga lekker cricket spelen. Want zoals je hoort, het is gewoon een hele leuke sport. Ja, ik ben echt down. Ik ga echt een keer mee trainen. Ik vind dat echt fantastisch.
1: Ja, te gek. Nee, wij zijn gewoon een keer van de partij. En het is inderdaad echt heel keurig. Mensen geven elkaar echt de ruimte. Als er iemand geblesseerd raakt, nou, dan is iedereen van slag hoor. Maakt niet uit welk team. Tenminste, bij de dames heb ik dat wel zo ervaren. In ieder geval op het WK. Dus het is wel heel mooi om te zien dat het ook zo kan.
0: Bizar eigenlijk. Dat wij verbaasd zijn dat het normaal gaat. Dat is misschien ook wel gewoon.
1: Ja. Nou ja, toen ik 19 was, was ik dus in Australië, heb ik voor het eerst een cricketwedstrijd gezien. En daar zat het publiek ook gewoon door elkaar heen. Echt wel een pittige wedstrijd. Het was Engeland tegen Australië. Nou, die hebben best wel onderling wat wrijving, hè, om het zo maar even te zeggen. Ja. Het is een beetje zoals Nederland en Duitsland. Hè. We zijn buren, we zijn wel gerelateerd aan elkaar, maar vinden dingen ook wel eens moeilijk van elkaar. Nou ja, dat ging gewoon allemaal goed. En die zaten wel best wel pittige liedjes ook naar elkaar te zingen en te schreeuwen, maar gewoon wel op dezelfde tribune. En
0: ik
1: dacht echt, wat gebeurt hier? Ja. Ja, het is een hele bijzondere ervaring om mee te maken en heel fijn om te zien dat het ook zo kan.
0: Ja, en waar ik ook wel benieuwd naar ben, is in Nederland, hoorde ik, is de populariteit misschien nog wat minder. Maar hoe is dat in andere landen? Is het, nou, je hoort het natuurlijk, in Australië is het misschien wat groter. Maar zijn er echt landen waar het misschien wel zelfs de hoofdsport of wel echt een van de belangrijkste sporten is?
2: Ja, zeker weten. India, Pakistan is het waanzinnig groot. Als je kijkt naar de social media accounts van de Internationale Bond, zitten daar gewoon 40 miljoen volgers aan. En dat is het grootste deel vanuit India. En maar goed, andere landen waar het groot is, inderdaad Australië, Zuid-Afrika. Ja, voornamelijk Engelse koloniën.
1: Veel met inderdaad een Engelse achtergrond. Die hebben het opgepakt, hè? Pakistan. Ja, jullie hebben ook echt tegen de grootte van de aarde gestaan op dit WK. Hoe was dat? Hoe hebben jullie dat ervaren? Want ik begreep van die commentator ook van, nou ja, hè, die andere teams hebben weinig footage gehad om te kunnen bekijken van tevoren. Normaal als je tegen een team speelt, ga je natuurlijk kijken naar beelden. Maar ja, die waren niet beschikbaar voor bijvoorbeeld in Australië vanuit Nederland. Of minder in ieder geval. Hoe was het om tegen zulke grote teams te staan?
2: Ja, heel eerlijk, heel onwerkelijk. Het is nog steeds een beetje een koortsdroom. Als ik filmpjes terugkijk, denk ik, wauw, ik heb tegen die mensen gespeeld. Ik ben een onwijze cricket nerd. Ik kijk het allemaal. Ik kende iedereen. Ja, heel, heel gaaf. En met Team India hebben we na afloop mochten we de kleedkamer in. En mochten we op de foto met dames. Ja, dat is wel een staak echt voor mijn idolen.
1: Ja, want dat kan ik me zo voorstellen. Ja. We waren natuurlijk sowieso... Ik heb heel die kwalificatie ook gevolgd. Ik was helemaal hyper dat het jullie gelukt was. Eerste keer dat we naar het WK mochten als Nederland. Echt wel bijzonder. Als een land wat dus geen Engelse kolonie is geweest. Ja, op dit niveau mee kan doen.
2: Ja, het is giga bijzonder. We hebben als groep hier bij wijze van een jaar of 10 voor gewerkt. Niemand is professional en we staan dan ineens op zo'n WK tegen allerlei teams, volledig professional, die er gewoon voor betaald krijgen. Wij doen het allemaal naast onze studie en werk. En ja, wat ik zeg, het voelt echt nog steeds als een kortstroom. Is dit echt gebeurd? Maar ja, het is wel zo. Ja.
0: Dit vind ik nou echt zo vet. Om te horen. Het is gewoon net alsof je tegen Messi mag voetballen.
1: Nou, dat. Ja, echt, dat was het. Dat was het, echt.
0: Fantastisch. Ja. Maar waar ik ook wel benieuwd naar ben, want als ik het goed begrijp, moet ik het eigenlijk gewoon zo zien met je hebt een nationaal team en je hebt gewoon de competitie van je land. Komt het dan ook vaak voor dat er misschien mensen van bijvoorbeeld Nederland in het buitenland cricket spelen? Of is het meer, zeg maar, dat de mensen met dezelfde nationaliteit echt in dat land ook spelen?
2: Nou, we hebben wel eigenlijk allemaal, bijna het hele team is naar het buitenland geweest om daar te cricketen. Ik heb zelf ook een jaar in Australië gezeten om daar te cricketen. En ik heb 2 teamgenoten die professioneel spelen in het buitenland. 1 in Engeland, 1 in Zuid-Afrika.
0: Ja, want ik zat een beetje te denken, is dat nou een droom of een ambitie dat je denkt van, nou, daar wil ik toch zo graag cricketen of een bepaalde club of... Of denk je, ik zit gewoon helemaal lekker prima hier in het regenseizoen in Nederland?
2: Ja, stel je me wel een vraag. Nee hoor, ja, dat is zeker een droom. Maar dat is wel iets... De droom is om in de grote... Ja, dat heet de Franchise Leagues. Dat zijn eigenlijk grote competities over de hele wereld. Niet met clubs, maar met waar echt investeerders zijn. Dat gaat echt om het grote geld. Maar dat gaat ook heel veel tijd in om daar op de radar voor te zijn. En daarmee, als ik in Zuid-Afrika... Of nee, laat ik zeggen, in Engeland in zo'n competitie wil spelen... Dan vecht ik ook tegen de Australiërs. En die zijn gewoon... weg beter. Dus dan kiezen ze mij niet als buitenlander, maar een van hen.
0: Ja. Nou, die kennen ze misschien al een beetje. Hebben ze misschien een beetje al een
2: voorsprong. Ja, die zijn wel beter. Ja.
1: Ja, dat is ook logisch natuurlijk. Ja, logisch, als er zo weinig aandacht is voor deze sport. Weinig gepromoot wordt. Weinig uitgezonden. Dan heb je ook vaak minder aanwas van spelers. Dat is gewoon zo. Hoe populairder een sport is. Hoe meer het uitgezonden wordt. Het is ook een beetje een wisselwerking.
2: Zeker.
1: Dat werkt 2 kanten op.
2: Ja, en een van mijn teamgenoten die heeft ervoor gekozen om op jonge leeftijd naar Engeland te gaan. En daar een paar jaar te spelen. En is nu professional daar, maar dat heeft ook een tijd geduurd. En die is wel wat meer op de radar.
1: Ja, precies. Hebben jullie gemerkt dat er een nieuwe aanwas is, ook na het WK? Omdat het nu toch, uitgezonden is. En er was een beetje aandacht voor in ieder geval. Wat mij betreft niet genoeg natuurlijk. Maar hebben jullie daar iets van gemerkt bij de clubs?
2: Niet direct. Ik heb wel, maar misschien is dat ook mijn hoop, de indruk van de meiden. Kijk, de leeftijd dat ze op de middelbare school, tussen 12 en 16, dat wordt dan, is vaak een leeftijd dat meiden stoppen. Ik heb wel het idee dat er meer ambitie is van, hey, we kunnen dit halen. Dit wil ik ook. Dus ik heb het idee dat degenen die al spelen wel meer ambitie hebben om te blijven. En we hebben wel elk jaar wat nieuwe spelers, maar ik heb niet de indruk dat in ieder geval niet in de regio Haaglanden enorme getallen erbij zijn, helaas. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb er niet enorme blik op.
1: Nee, oké, want dat is ook... ik heb het ook niet bijgehouden natuurlijk. Ik vroeg me gewoon af van, is er dan misschien wat meer aanwas gekomen? En als dat nu niet zo is, dan wordt dat misschien wel in de toekomst.
2: Hopelijk.
1: Ja, want Robien, dat wil jij misschien ook wel weten. Maar dit wordt dus iets Olympisch, hè?
0: Ja,
1: ja,
0: bizar.
1: Ja, ik was ontzettend enthousiast. T20, dus de korte variant, komt terug op de Olympische Spelen. Ja.
0: Van 3 uur?
1: Ja, wel maximaal 3
2: maximaal
1: uur ongeveer.
2: Drie uur,
1: ongeveer.
2: Ja,
1: kan ook korter.
2: Kan korter, zeker.
0: Kan korter. Nou, beter dat je niet voor 3 uur daar staat dadelijk.
1: Nou ja, ik vind het dus wel heel leuk. Want ja, op de winterspelen hebben we curling. Als vind ik ook een ondergewaardeerde sport. Die ik heel gaaf vind om te kijken. En nu komt cricket T20 naar de Olympische Spelen.
0: Ja, jij bent helemaal hyped.
1: Ik ben helemaal hyped, ja.
0: Wij zijn echt gewoon...
2: wij zitten hier ook met heerlijk. Een soort celebrity, hoor. Zij heeft tegen de celebrities gespeeld. Maar wij hebben ook wel een beetje het idee dat we met een celebrity...
1: Nou, zeker is deze dame bij ons aan tafel een celebrity in dit veld. Dus dat kan ik absoluut bevestigen. Ze hebben het gewoon fantastisch gedaan, ook op het WK. Ik bedoel, voor een eerste keer meedoen heb ik hele mooie dingen gezien.
0: Ja, weet je, de ervaring pakt niemand je meer af.
1: Nee, dat...
0: Wat er ook gebeurt. Je hebt daar gewoon gestaan.
1: Absoluut.
0: En heb al die mensen gezien. Ja, ik kan me wel inbeelden hoe dat is.
1: Ja, absoluut. Nou, we gaan nog een plaatje draaien. Ook uit het verzoeklijstje van Caroline.
0: Oh, ik ben nou echt wel benieuwd wat er nu komt.
1: Nou, dit vind jij leuk, denk ik.
0: Oh.
1: Ja, want we gaan namelijk Goldband draaien. Dit is voor jou.
0: Zo.
1: Samen met een aantal teamgenoten zijn we fan van Goldband. En ik vind dit van al hun nummers het perfecte hype nummer. Dat zit er met name in de afwisseling van de tekst en stukken muziek. En de stukken tekst kan je met je team lekker hard zingen en dan losgaan op de muziekstukken. Nou, dat is een hele goede reden om dit plaatje te draaien hier in Gelijkspel Vertel. En daarna zijn we natuurlijk terug met nog veel meer vragen voor Caroline. Dus blijf luisteren.

Ja, welkom terug bij Gelijkspel Vertel. Je luistert nog steeds naar Deborah Robien. En bij ons aan tafel zit Caroline de Lange, cricketspeelster. En we hebben het net al even gehad over het WK. En toen gaf je al aan dat jullie daar echt wel tegenover teams hebben gestaan die gewoon betaald worden hiervoor. Die waarschijnlijk gewoon fulltime aan het cricketen zijn. Hè, de grote der aarde, om het zo maar te zeggen. En jullie hebben dus twee mensen in het team die het professioneel kunnen doen. Ergens in het buitenland. En de rest moet er gewoon bij werken en studeren en dat soort dingen. En jij had ook best wel een verhaal naar het WK toe. Want ik zag je op een gegeven moment in de media voorbij komen dat jij je baan op moest zeggen om naar het WK te kunnen. Robien is in shock. Ja, dat is natuurlijk wel een reden dat we deze vrouw hebben uitge-

0: heel begrijpelijk is, omdat alle andere teams professioneel zijn. Maar ja, het werd wel een beetje uitgemolken.
1: Het werd een beetje zeggen. Opgeblazen, want eigenlijk was het meer ook een samenloop van omstandigheden. Zeker, dus als zeker. Ik het goed begrijp. Ja, ja oké. Okay. En inmiddels is het ook gewoon weer goed gekomen. Heb je weer een plekje gevonden.
0: Ik had voor het WK al een nieuwe maatregel.
1: Ja, dat dacht ik wel. Ja, dat is wel het voordeel.
2: Dat is wel fijn. Als je dan gewoon wel een beetje een gevoel hebt van als ik dadelijk terugkom, dan heb ik nog wel... Ja. Want misschien leuk om te vragen van... Wat doe je nou naast cricket eigenlijk? Voor baan, maar misschien ook andere hobby's. Dat klinkt als zo stom, heb jij hobby's? Maar wat voor andere dingen vind je leuk om te doen?
0: Ik puzzel graag. Ik doe graag legpuzzels. En ik moet heel eerlijk zeggen dat er niet super veel tijd meer overblijft naast fulltime baan cricketen. En ik probeer zoveel mogelijk eigenlijk van mijn andere vrienden. En dan mijn andere vrienden zijn dus mijn niet-cricketvrienden te zien.
1: Dat zijn de andere vrienden, ja. Dat is mooi omschreven.
2: De rest is een soort familie geworden.
0: Nou ja, het zijn meerdere groepen, laat ik het zo zeggen. Ja,
2: dat kan ik wel heel goed begrijpen.
1: Ja, want we vragen ook altijd aan de gasten, hè, of er een andere sport of beroep is die je ook had willen doen. En zo, ja, welke is dat? En Caroline zei, ja, qua sporten lijkt mij eigenlijk bijna alles wel leuk. Omdat er veel meer achter zit vaak dan op het oog lijkt. Dat
0: zoals
1: is natuurlijk ook...
0: met curling bijvoorbeeld.
1: Ja, absoluut. Ja, curling is
2: gaan
1: ook echt
2: gaan we gewoon een keer ruilen? Gaat zij mee bij mij voetballen? En dan ga ik mee cricketten.
1: Ja.
2: Kunnen we het gewoon swappen?
1: Gewoon swap. Ja. Kunnen we wel wat leuks van maken voor social media. Maar toen gaf je ook aan volleybal of handbal. Had mij ook leuk geleken. Ja, dat zijn ook hartstikke leuke sporten natuurlijk.
0: Ja, en misschien niet eens een specifieke reden. Maar ik vind het gewoon hele leuke sporten om te kijken. En ik was met gym gedaan op de middelbare school. Vond ik dat leuk. Ja.
2: Toch met de bal in je handen.
0: Ja, toch iets met
2: gewoon
0: een bal.
2: Iets met
0: zou
2: een
0: ik
2: bal.
0: Wel doen.
2: Ja.
0: Ja,
2: dat zou ik ook wel hebben.
1: Ja, sommige mensen hebben gewoon zo'n balgevoel. En sommige niet.
2: Als ik daar zou moeten turnen, zou ik paniek krijgen.
1: Ja,
2: geef mij toch maar een bal.
1: Ja,
0: ik heb altijd diep respect voor mensen die bijvoorbeeld sporten doen met alleen rennen. Denk ik, er moet iets van een bal bij.
2: Ja.
1: Moet je wel een extra dimensie hebben, inderdaad. Ja. Ja, hartstikke leuk. Nou, dat WK is inmiddels achter de rug. Is er budget voor deze sport vanuit de bond of het NOC en NSF? Want ja, we gaan nu toch ook naar de Olympische Spelen. Of zo, denk ik. Wil ik heel graag.
0: Of Nederland naar de Olympische Spelen gaat, weet ik niet. We hebben hopelijk deze zomer een kwalificatie. Dat hangt van onze ranglijst af. En qua budget zijn wij afhankelijk van de internationale bond en van sponsors. Dus dat zijn nog lopende zaken waar ik ook niet alles van weet. Hmm. Maar... ja, er staan wel wat dingen op de rol qua toernooien.
1: Ja.
0: Waarbij ze dus nu druk met financiën bezig zijn.
1: Ja, precies. Want het is dus niet dat er ergens al een potje geld op jullie stond te wachten.
0: Nee,
1: voor deze sport.
0: Niet.
1: Dat is erg jammer weer.
2: Ja, want misschien... ik voel me echt een beetje dom vandaag. Maar ja, dat...
1: ja, daar kom je wel overheen. Want je bent nu ook heel veel aan het leren, hè, Robin?
2: Ja,
1: laten we dat niet vergeten.
2: Nee, hoe werkt nou zo'n kwalificatie dan voor de Olympische Spelen? En dan misschien in specifiek dan voor cricket. Wanneer ben je gekwalificeerd? Moet je daar voorrondes voor spelen? Moet je genoeg punten hebben? Moet je gewoon heel veel geld hebben? Wat is de norm, zeg maar?
0: Ja, veel geld is altijd handig om in je programma te investeren. Nee, maar het gaat over het algemeen gaat de kwalificatie voor toernooien bij ons via echt kwalificatietoernooien. En daar plaats je je vaak voor op basis van een ranglijst. En eerst gaat dat vaak regionaal. Dus dan spelen wij eerst in Europa. En dan gaan we naar een soort wereldpodium. En als je daar dan per toernooi wisselt, dat kwalificeren de eerste twee, de eerste vier. Maar dat gaat vaak via kwalificatietoernooien. En dan is er een stuk directe kwalificatie vanuit ranglijst ook of het vorige toernooi.
2: Ja, dat is misschien de beste die dan gewoon...
0: Ja,
1: en dat is natuurlijk... En dan is de vraag hoeveel teams mogen er meedoen? Hoeveel plekken zijn er?
0: Ja, de Olympische Spelen wordt maar 6 of zo. En voor 5 of 6.
1: Ja,
0: en, de eerste paar zijn al bepaald. Dus het kwalificatietoernooi gaat volgens mij 1 plek opleveren. Ik wil ons niet onderschatten, maar ik ben bang dat het een uitdaging wordt.
1: Dat wordt lastig. Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat er meer... Ja, maar 6 plekken is erg weinig als je dan gewoon 10 teams hebt die ontzettend goed zijn en eigenlijk altijd meedoen met dat soort
0: En wij waren het 12e team afgelopen WK.
1: Ja.
0: Op hakken over de sloot erbij. Dus ja, dat zegt ook wel wat over de concurrentie.
1: Ja, absoluut.
2: Maar zo interessant. Misschien als er dan nu misschien meer animo voor komt voor mensen die de Olympische Spelen heel te gek vinden en het gaan volgen. En die dat dan misschien interessant vinden. En dat misschien dit ook wel een kans is om de sport te laten groeien. En misschien over 20, 30 jaar dat we misschien wel heel veel nieuwe mensen hebben die lekker gaan cricketen. En dat misschien die kans al groter.

0: is. Maar ik denk toch dat het al wat zegt dat jullie, eigenlijk iedereen die dan cricket speelt over de wereld, toch de sport op de kaart gezet heeft. Anders zou het nooit de Olympische Spelen gehaald hebben.
1: Nee, zo is het.
2: Ja, en dat komt denk ik ook wel voort uit dat er onderschat wordt hoe groot de groep er, met name dan noem ik nu India, hoe groot het daar is. Dat, je kan het je niet voorstellen. Daar, kijk maar hier, kan ik over straat, niemand kent mij. Daar misschien ook niet direct, maar als ze horen dat je een cricketer bent, nou dan ben je, ja, dan ben je ineens heel populair.
1: Ik geloof het grootste stadion in de wereld ook een cricketstadion is.
0: Ja, dat geloof ik wel. Dat, ja,
1: met de meeste plekken. En dat de mannen daar gespeeld hebben dit jaar ergens.
0: Ja. Want heeft dat nog een verschil? Want we hebben het nu over India, Pakistan, Engeland. Mm-hmm. Qua dames en heren, zeg maar, zijn in bepaalde landen dan de heren beter en in bepaalde landen de dames, of allebei een beetje?
2: Over het algemeen is damescricket, net als veel andere damessporten, enorm opkomend. En er zijn wel landen waar de dames het beter doen gemiddeld dan de mannen. De toplanden zijn zowel voor de dames als voor de heren wel de toplanden. Maar bijvoorbeeld een van onze concurrenten, Thailand, zijn echt alleen de dames goed. En de mannen zijn eigenlijk, die hoor je niet van.
0: Ja, dat vind ik altijd leuk.
1: Dat vinden wij altijd leuk hier bij Girl Power Radio. Ja, dat klopt absoluut. Want heel vaak is het andersom, omdat er gewoon net wat minder aandacht voor is geweest. Of wat minder opleidingsgeld voor in de jeugd en dat soort dingen.
2: Ja, en je ziet nu wel dat het steeds meer gelijk getrokken wordt in grote landen ook.
1: Ja, dus dat is hartstikke goed. Nou, want dat wilde ik eigenlijk inderdaad ook nog vragen. Hoe zit het met de rol van vrouwen in deze sport? Denk je dat er meer mannen cricketen dan vrouwen?
2: Ja.
1: Ja? En heb je een gokje waar dat aan zou kunnen liggen? Zit daar een drempel in? Is er toch misschien wat minder aandacht voor de vrouwen? Je zei net al dat er best wel een hoop clubs zijn in Nederland, maar voor de vrouwen eigenlijk maar een stuk of 10 ongeveer.
2: Ja, en dat zit hem in de concentratie van de spelers, hè, dat daar gespeeld wordt. Ja, kijk, cultureel technisch kan ik me voorstellen in landen als Pakistan en India dat daar de rol van de vrouw anders is dan hier. Hier, misschien een stukje interesse, niet goed weten. Ik begrijp het niet zo goed, want het is hartstikke leuk.
1: Ja.
2: Nee, maar ja, echt een reden heb ik misschien niet specifiek. Toch een beetje van oudsher meidenhockeyen en dan daarna in de zomer blijkbaar niet cricketen.
1: Nee, precies. Misschien van oudsher ook gewoon een beetje een mannensport geweest,
2: eigenlijk wel.
1: Altijd historisch.
2: En natuurlijk sowieso vrouwensport is, is nog steeds een onderwerp waar groei in kan komen. Ja.
1: Absoluut, dat heb je heel mooi geformuleerd. Ja. We gaan nog even naar de muziek. En je had ook nog je zei heel veel over verschillende muzieken. Want ik vroeg, wat is je favoriete band, muzikant en waarom? En zei, ik heb een vrij uiteenlopende smaak. Yep. Dus Goldband, Florence and the Machine en Noah Kahan had je ook
2: vet.
1: Nog meegegeven. Kijk, hier is al iemand helemaal enthousiast aan tafel. En daar gaan we dus gewoon naar luisteren. Ik heb Stick Season uitgekozen. En, is het niet je favoriet?
2: Oh, nee, ik vind het heel leuk. Nee, maar ik heb meerdere.
1: Nou, inderdaad. Hij maakt prachtige muziek. Dus daar gaan we even naar luisteren. En dan zijn we dadelijk bij jullie terug met nog veel meer vragen.

0: En welkom terug bij Gelijkspel. Daar zijn we weer even lekker naar Noah Kahn geluisterd. Ik ben Robine en ik zit hier nog steeds met dit bordje.
1: Hi.
0: En met Caroline de Lange, want die heeft dit aangevraagd. Noah Kahn. Ja, is dat jouw favoriet? Een beetje jouw favorietje wel?
2: Eén van de favorieten. Eén van de favorietjes. Mooie nummers. Ja.
0: Ja, nee, superleuk. Voor mijn informatie, tot zover ik het begrepen heb, is het buitenseizoen dadelijk gestopt, omdat het niet zo lekker weer wordt. En beginnen jullie weer in mei. Maar ik ben benieuwd, hoe gaat dat dan nu verder binnen? Hebben jullie nog evenementen die er zijn? Hoe gaat het überhaupt binnen? Misschien het verschil tussen binnen en buiten?
2: Ja, binnen speel je eigenlijk, cricket wordt op een groot veld gespeeld. Dan speel je eigenlijk in netten waar de bal tegengehouden wordt als de bal geslagen wordt. En we gaan vanaf nu binnen trainen tot ongeveer april en dan begint het seizoen in mei. En met Nederlands elftal hebben we nog een toernooi staan, in ieder geval in aankomende november. We weten nog niet waar, maar dat wordt met 10 landen, dus dat wordt heel gaaf.
0: En is het veld dan ook kleiner binnen?
2: Ja, het is in principe geen veld. Je kan je voorstellen dat je een paar stroken hebt waar netten zijn. Ja. Dan kan je wel de bal naar iemand gooien. En die bal wordt dan tegengehouden door het net als hij geslagen wordt.
0: Interessant. En stel je mag nou even een heel mooi momentje pakken om gewoon even iedereen te vertellen waar ze alles in de gaten kunnen houden. Wat ze moeten volgen, wat ze moeten zien. Ja, ik zou zeggen, the floor is yours. Zeg het maar.
2: Als je in ieder geval de Nederlandse dames in de gaten wil houden, dan raad ik je aan om de Instagram van de KNCB, in de gaten te houden. En dan verder natuurlijk mijn eigen club heb je Quick Dames Cricket. Dus volg ons vooral.
0: Kijk, dat gaan we doen. En dan ga ik ze een berichtje sturen dat jij een ongelooflijk goede muzieksmaak hebt.
2: Kijk,
1: dankjewel. Ja, dat mag ook gewoon gezegd worden. Ja, precies. En je zei net, in november gaan we een toernooi spelen.
2: Zeker.
1: En je weet nog niet waar.
2: Nee, dat horen we nog.
1: Dat is wel bijzonder.
2: Het is niet in Europa, want dat is niet lekker, het weer niet lekker genoeg voor. Dus dat kan van Zimbabwe tot Thailand tot Sri Lanka.
0: Oh, dus
2: we weten
0: echt
2: het nog niet.
0: Ver.
2: Ja.
1: Ja, volgens mij gaan jullie sowieso vaak wel ver voor toernooien en dingen.
2: Zeker.
1: Het WK was dan nu toevallig redelijk om de hoek, hè?
2: Ja, wat heel leuk was voor het publiek.
1: Ja, in Engeland was het.
2: Maar Nepal, Thailand.
0: Vet.
2: Ver weg.
1: Oh. Ja, Zuid-Afrika waarschijnlijk.
2: Zijn we nog niet geweest als team, maar wel teamgenoten. Ja, we zijn eerder in Zimbabwe geweest. Nou ja, van alles. Ja.
1: Nou, heel bijzonder. Ja, en wat is dat voor evenement precies? Is dat een EK? Of is dat een... Het is weer heel apart iets.
2: Ja, dat heet de Emerging Nations Trophy. En dat is eigenlijk simpelweg voor de beste 5... in cricket wordt over full members gesproken. Dus de slechtste 5 full members. Dus de landen die alles krijgen. En dan de top associates. Dat zijn eigenlijk de landen net daaronder die niet allemaal professioneel zijn. En de top 5 daarvan. Dus eigenlijk, ja, je kan het zien als de 10 beste middenmoot landen. Dus niet het absolute top, maar wel goed genoeg.
1: Okay. Maar dat is dan wel een leuk veld, denk ik, om in te staan en tussen te staan.
2: Zeker, dat wordt onwijs competitief en belangrijk voor ons, want de ranglijsten gaan belangrijk worden, die belangrijk zijn voor de eventuele Olympische kwalificatie.
1: Ja, dus precies. Ja, want ondanks dat er maar weinig plek is op de Olympische Spelen, gaan we het natuurlijk wel gewoon vol positiviteit proberen.
2: Uiteraard,
1: want zo zijn wij. Ja, precies. Ook in cricket is de bal rond immers, dus kan alle kanten op gaan.
0: En weet je hoeft niet altijd de beste zijn om te winnen.
1: Nee, dat is dat heb je mooi gezegd, Robientje.
0: Dus,
1: dat heb je mooi gezegd.
0: Ik heb zoveel gewonnen in mijn leven, terwijl ik echt niet de beste was. Dus dat moet je dan natuurlijk achteraf niet zeggen, maar
1: nee.
0: Je kan er wel achteraf eerlijk op reflecteren dat je denkt van, dit had niet per se gehoeven.
1: Nou, ik denk Nederland sowieso op het WK ook. Ja, jullie hebben niet gewonnen, maar jullie hebben wel laten zien
0: dat jullie er zijn.
1: Ja. Zeker niet weggespeeld op een niveau dat je denkt, dit was wel, terwijl er dus wel een enorm kwaliteitsverschil zit.
2: Ja, we hebben echt gestreden. De mensen waren ook, de internationale media was ook wel echt onder de indruk.
1: Absoluut.
2: Die hadden niet verwacht dat we zoveel weerstand zouden bieden.
1: Nee, precies.
0: Daar kan je echt trots op zijn.
1: Ja, en ik denk die tegenstanders het ook niet hadden verwacht. Dus dat die ook wel zoiets hadden van, dit is, hier gaan we niet zo makkelijk overheen als we hadden gehoopt van tevoren, zeg maar. Dus over niet winnen, maar toch winnen gesproken, denk ik dat ze het echt al fantastisch gedaan hebben. Wat zouden we kunnen doen om cricket populairder te maken in Nederland? Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat begrijp ik heel goed.
2: Dat is een moeilijke vraag. Dat is een vraag die wij onszelf regelmatig stellen om meer aantallen te krijgen. Ik denk dat het echt in het stukje aandacht zit, sport kennen. En ik denk dat met het uitzenden op NOS voor het WK dat soort dingen helpen. Ja, en
1: absoluut.
2: Een beetje promotie en dit soort dingen.
1: En media-aandacht.
2: Media-aandacht.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben het WK uitgebreid besproken hier in het Sportnieuws. Elke ochtend doen we het Sportnieuws in de ochtendshow natuurlijk. En ik denk gewoon informatie over iets, dan gaat het ook leven.
2: Ja.
1: Dat is, dan wil je het ook misschien wel een keer zien en misschien wel een keer volgen.
0: Ik ben om, hè? Ik ben echt om.
1: Ja.
0: En als ik het kan, dan kunnen meerdere mensen dat ook.
1: Ik weet nog niet of jij het kan, maar dat gaan we natuurlijk nog bekijken. Want wij hebben nu afgesproken dat we een keertje mee gaan doen, Robientje.
0: Ja, hou ons hart maar vast.
2: Ik weet je te vinden, hoor. Inballen.
1: Ja, precies.
0: Oh jee.
1: Ja, nee, belofte maakt schuld. Dus dat moet dan maar gebeuren.
0: Als zij mensen nodig hebben, ik ben daar. En weet je, misschien... Ja, soms zeg je toch wel eens, ja, je sloeg deze bal heel erg mis. Ja, dat gaat in de werkelijkheid denk ik heel vaak gebeuren. Maar,
1: je moet ergens beginnen.
0: Het gaat om de fun, hè?
1: Maar ik denk dat als je het een keer ziet, dat het ook al wat meer gaat leven. Want het is een moeilijke sport wel om uit te leggen. Maar als je het ziet, dan is het gewoon
2: zeker zonder beeld.
1: Ja, dat.
2: Filmpjes kijken helpt ook altijd. Ja. Er is een mooi filmpje, Wat is Cricket, op YouTube. En dat legt het in het Nederlands uit.
0: Ja. Ik weet wat ik ga doen vanavond.
1: Dit is een hele goede tip.
0: Wat is cricket kijken?
1: Ja, even een introductie. En dan kan je die wedstrijd ook veel makkelijker volgen. En dan wordt het ook allemaal gewoon veel leuker natuurlijk. Waar zie je jezelf over 5 jaar?
2: Dat is een goede vraag. Ik hoop eigenlijk lekker op het cricketveld nog. Aan het werk. Hopelijk in een specialisatie. Maar qua cricket, ik hoop nog op het veld te mogen staan. Cricket zeggen ze dat je gaat pieken vanaf je 29ste. Ja. Nou, daar ben ik nog niet.
0: Ja, dus was ik nou net benieuwd naar. Is er een maximale leeftijd? Dat, kijk, bijvoorbeeld bij ons met voetballen. Ik voetbal nu met meiden. Nou, die zijn best al wel, sorry als je luistert, maar best al wel wat ouder, denk ik, dat ik dat wel kan stellen. Sommige voetballers gaan door tot 42. Weet je, je weet het niet. Is daar een maximum aan? Of is het gewoon hoe lang je lichaam het volhoudt, dan doen we het mee?
2: Ja, dat laatste. Hm. En we hebben een dame van 71 spelen in de competitie.
1: Kijk eens aan.
0: Holy moly.
1: Dus ik heb gewoon nog kans, jongens. Wat ik heb gewoon nog kans. Ja, nee, maar dat is wel zo. Heel veel sporten zijn natuurlijk van... als je op een gegeven moment 30 wordt, 35... dan ben je een beetje over je piek heen. Met name in voetbal is dat wel een beetje een ding. Maar in cricket kan je wel wat langer doorgaan, volgens mij. Hè?
2: En de echte piek heeft natuurlijk ook zijn grenzen.
1: Ja.
2: Maar doordat het ook geen contactsport is... heb je daar wel meer mogelijkheden. We hebben ook in ons clubteam grote leeftijdsverschillen.
1: Nou, ontzettend leuk om te weten. We hebben dus geen enkel excuus om een keertje mee te gaan doen.
2: Absoluut niet.
1: En ik wil jou hartelijk bedanken voor je komst naar de studio. Echt heel fijn dat we dit gesprek eindelijk konden hebben. Ik vond het ontzettend leuk om het een keer over cricket te hebben. En volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. En hartelijk dank, Carolien.
2: Dank voor de uitnodiging.
1: Jij ook bedankt, Robientje.
0: Graag gedaan.
1: En de luisteraars ook bedankt. Tot de volgende week. Heb het goed.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van het Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niets meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. In het Belgische Hechtel Exel zijn meerdere militairen tijdens een internationale parachuteoefening in bomen terechtgekomen. Door een windstoot raakten parachutisten van hun koers. Vanuit Eindhoven waren ongeveer 250 militairen uit 12 landen opgestegen. De hulpdiensten zijn bezig met een grote reddingsactie. 4 parachutisten zijn inmiddels bevrijd, onder wie 3 zwaar gewonden. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: I was down.
1: Gelijkspel. Het sportprogramma voor en door vrouwen. Elke dinsdag van 6 tot 8. Met Deborah en Monique.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat dit niet volledig kan omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseerde Jetten daarin. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van het melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niets meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat dit niet volledig kan, omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseerde Jetten daarin. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond de loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

of the right thing to say.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jette weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.